0: long.
1: All night long.
2: Nostalgie.
3: Let me say the same.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nostalgie. 6:30. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. Vermoedelijke dader van aanslag tijdens Pride in Berlijn is doodgeschoten.
2: Ja, de man zat verstopt in een tuinhuisje in een volkstuin in Berlijn. Hij viel eerst nog wel speciale politieeenheden aan, maar die konden hem neerschieten. Hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren, bevestigde de Berlijnse senator van Binnenlandse Zaken. Bij de dodelijke aanrijding op de Pride in Berlijn stierf zaterdagavond een vrouw en raakte 29 andere mensen gewond. De dader reed met een bestelbusje aan hoge snelheid in op die menigte. De Duitse regering zegt dat alles wijst op een islamistische terreurdaad. De Ronde van Frankrijk die zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche wijze de laatste rit winnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders naast onder meer onze Eddy Merckx. Remco Evenepoel stond als 2e in eindstand ook op het podium, net als de Mexicaan Del Toro, die eindigde 3e. En dan nog tennis. Onze landgenoot Alexander Bloks kon gisteravond in Estoril in Portugal geen eerste ATP-toernooi winnen. Hij verloor in de finale in 3 sets van de Fransman Luca Van Asch. 6-4, 4-6 en 7-5.
3: Nostalgie weer.
2: Het is eerst bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maxima tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft het zonnig bij meer dan 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Het wordt weer kort op broeken weer. Die is al klaar bij u?
4: Ja, ik heb ze al aan.
1: Oh, je hebt ze al aan?
4: Ja.
1: Oh, laat ik het niet zien.
4: Anticiperen.
1: Ik heb een lange broek aan, maar met gaten in voor windturbulentie. Voor zowel verfrissing en vanaf morgen wordt het ook...
4: Inderdaad, genieten.
1: Die melkbenen bovenhalen.
3: Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Kim.
1: Goedemorgen, ik ben blij dat ik weer met jou mag opstaan. Helemaal wakker hier, als bij jou nog met prut in de ogen is vanmorgen. Bronski Beat blaast het er allemaal uit.

0: 8 over 6. Goedemorgen, mijn favoriete vroege vogels. Blij dat je er alweer bij bent. De gezelligste club in alle vroegte.
1: De vroege vogel.
0: Het is alweer de laatste maandag van juli, 27 juli. De maand is voorbijgevlogen, dus we gaan er een goede laatste van maken. Ik heb een weekje vakantie gehad om echt volledig in die Gentse feesten te kunnen duiken. Het was prachtig, zoals de feesten horen als je bij Gent woont. Op elke hoek wel een straatmuzikant tegenkomen met een spontaan feestje en dan naar huis willen gaan. Maar oei, je botst weer toevallig op vrienden en die nemen jou weer mee naar ergens en je tjolt de nacht door. Het feest van de spontaniteit, ik hou daar ongelooflijk van. Een paar keer ook zelf opgetreden met comedy. Voor de eerste keer samen op het podium gestaan met mijn vroegere leerkracht Nederlands. Dat is pas nostalgie. We spelen altijd inhouden om haar niet mevrouw Lindemans te noemen. Nu is het gewoon Christine. Maar een leerkracht die je ooit gehad hebt, dat blijft toch moeilijk om die bij de voornaam te noemen. Hè? Enfin, ik ben helemaal opgeladen, klaar om met jou de komende weken weer op te staan. Met de allerbeste muziek, uiteraard. En met cadeautjes. Nancy stuurt al van, ik ben hier al wakker om straks weer mee te spelen voor de reizen en effe bollen. Voor 7 uur inderdaad weer 100 euro bij Bol te rapen. En deze week een nieuwe zotte reis die je kan winnen in de ochtend. Het is echt ongelooflijk. 18 dagen rondreizen in Cambodja en Vietnam. Dat is ver van huis. Dat zijn prachtige landen. Het kan op onze kosten. Dus blijf vooral luisteren de hele ochtend lang. En ik zie hier ook al veel wakkere vrienden. Dat is ook fijn om te zien in de Nostalgie-app. Goedemorgen, wakker van 4 uur. Klaar om met mijn lieve madame enkele dagen naar Parijs te gaan. Groetjes. Ja, ik zou zeggen, beaucoup de plaisir à Paris. Le city de l'amour. Hein? Dat gaat daar... Heet worden, ik voel het, Dominique. Jij en je vrouw in Parijs. Hoe was het weekend van de rest? Zijn jullie al wakker? Wat hebben jullie gedaan? Helemaal opgeladen en klaar voor de maandag? Of toch nog wat? Nee. Alles kan, alles mag. We gaan samen door die maandag knallen. En dan een summer, die ziet de code geel vanmorgen ook al aankomen. Hot stuff.

0: komen.
1: De vroege vogel.
0: Gisteravond was ik bij mijn meetkindje thuis en ik zei, ik ga naar huis, want ik moet vroeg in bed om lekker vroeg op te staan voor de radio. En zij vroeg echt zo oprecht, ze is 9 jaar oud, hè. Ja, maar wie is er nu al wakker om 6 uur in de vakantie? Voor wie maak jij eigenlijk radio? Fijn om te zien, het bewijs in de nostalgie-app dat we met velen al wakker zijn op dit uur. Goedemorgen Kim, ik ben onderweg naar de keuring in Moorsele met mijn Opel Omega Oldtimer. Duimen jullie mee dat hij erdoor is. Ja, met die oldtimers kan dat al eens tegenvallen. Maar ik voel het, het komt in orde. Goedemorgen Kim, ze biedt een vracht kobaltladen voor Bordeaux. Zegt nog iemand anders en Frank zegt... Het is met kleine oogjes vanmorgen, want mijn hond is met spoed naar het ziekenhuis gebracht vannacht. Wachten nu op resultaat. Oh, dat is geen fijn nieuws en dat moet echt nagelbijtend wachten zijn, want zo'n huisdier is zo belangrijk. Hè? Ik weet hoe dat voelt, Frank. Dus veel succes daar. Ik hoop dat alles helemaal in orde komt. Om je gedachten wat te verzetten, straks het origineel van Laat het gras maar groeien, waar Sam Goris zich op gebaseerd heeft. Hè?
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Adele deed onlangs nog eens uitzonderlijk een interview. En ze vertellen daarin dat ze amper nog zingt. Dus ook niet onder de douche en zo. Allee, zonde toch, met zo'n stem.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Goedemorgen, het is maandag 27 juli. Terwijl jij aan het douchen bent, ondertussen meezingt met Nostalgie of je tanden poetst, staan er nu nog zo'n paar honderd diehards te feesten op de Vlasmarkt in Gent. Want gisteren was de laatste en tiende dag van de gratis Gentse feesten. Echte Gentenaars, ja, die gaan door tot 's morgens vroeg. Dus ik gok dat straks rond 10 uur zo ongeveer die laatste Irish coffees gedronken worden. Met z'n allen daar aan het feesten nog vriewijs. De Tour de France is ook voorbij. Gisteren de laatste etappe voor de renners. Pogacar is de grote eindwinnaar voor de 5e keer op rij. En hij komt daarmee naast wielerlegendes zoals Eddy Merckx te staan. Onze eigen Remco Evenepoel deed het ook echt wel goed. Hij werd 2e. En mocht jij jarig zijn vandaag, 27 juli, een dikke proficiat sowieso van iedereen bij Nostalgie. En ook goed om te weten, jij deelt je verjaardag met een konijn. Herken je het? 27 juli 1940 werd Bugs Bunny geboren. Het grijze konijn met de lange oren, altijd een wortel in zijn hand en het bekendste zinnetje dat we allemaal wel kennen.
2: What's up, Doc?
0: What's up, Doc? Die ziet er toch echt eigenlijk extreem goed uit voor een konijn, hè? En vooral omdat hij 86 jaar oud is. Het moet zijn dat wortels goed helpen tegen rimpels, want die heeft geen enkele rimpel. Wel grijs haar. Dansen, dat helpt ook tegen de ouderdom. Rhythm of the night, dit is DeBarge.

0: is zo'n goede hoge noot om 's morgens met je ochtendstem te proberen halen. Maria van Blondie. Het is niet Maria, maar Sandra die hier een heerlijke foto stuurt in de Nostalgie-app. Dag Kim, de koolmat voor Priceless die ik gekocht heb met effenbollen. Er zit dus een foto bij en Princess, Priceless liever, is de schattigste hond met van die lange haren. Ze kijkt ook heel gelukkig in de camera, klaar voor de volgende hitte die eraan komt door die koelbad. En Tom stuurt dan weer een filmpje van cadeautjes die hij gekocht heeft voor zijn kleinzoon, ook met die bon van Bol. Mega schattig boeleke. Veel schattigheid in de app van morgen. En het is jouw moment weer. Het is iets over 6:30. Het is weer aan jou. Wat heb jij nodig zo snel mogelijk, als in nu bestellen, morgenochtend bij jou op de stoep? Zo dringend. Stuur het in de Nostalgie-app wat jij nodig hebt. Want straks gaan we weer een bon van 100 euro bij Bol weggeven, zoals elke ochtend, voor al die vroege vrienden hier. En je weet het intussen al, uit alle berichtjes bel ik straks iemand willekeurig op en jij moet je telefoon opnemen met even bollen. Want alleen dan is de prijs binnen. 100 euro bij Bol. Wat is er dringender dan dringendst? Laat het maar komen. En na Staying Alive en I'm Alive, ik zie een thema hier in de muziek, bel ik iemand op.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Luister en je bent op vakantie. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.

0: Maar wat een mens allemaal kan nodig hebben. Het gaat hier van de GPS voor de motto tot rode slipjes, tot kerstboomverlichting zelfs. Stuur iemand. En jij staat met je hoofd in de sneeuw om zo wat af te koelen voor de hitte die er weer aankomt. Bon, uit alle berichtjes. Waarvoor dank. Bel de computer nu willekeurig iemand op. Als jij de telefoon juist opneemt met de woorden effe bolle, dan krijg je de voucher. Hallo?
1: Hallo, effe bolle.
0: Effe bolle. Oh, amai, yes. Met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Met Steve Degenaars.
0: Steve, ik had even schrik dat je het niet ging zeggen. Maar toen kwam het toch. Je hebt ons...
1: Jawel.
0: Je wou er wat spanning in brengen vanochtend, hè?
1: Ja, ik dacht het wel.
0: Je
1: het was
0: dacht...
1: mijn eerste werkdag terug dus, na de vakantie. Dus ik dacht, van ik kan er een beetje spanning in brengen.
0: Ja, zo van, oh, dan sta je maandag hier al. Ik ga er hier wat spanning in brengen. Maar dat is zeer goed gelukt, Steve. Wat ga je doen met die 100 euro bij Bol?
1: Ik ga een boiler bestellen voor de caravan, een nieuwe boiler.
0: Oh, is de caravan stuk?
1: Nee, maar we hebben die vorig jaar gekocht en er zijn een paar markementjes aan en dat was nog een ding dat we moesten kopen. Dus dat komt heel goed van pas.
0: En waar staat de caravan?
1: In Bohan.
0: Bohan?
1: In Dardenne.
0: In Dardenne, oké. Okay. Ardennen, prachtig. Ik ga er ook zo graag wandelen. Is dat echt zo'n toevluchtsoord voor jullie? Zitten jullie daar vaak?
1: Meestal in het weekend. En als we dan vakantie hebben, dan gaan we ook naar daar. Een beetje vakantie in eigen land.
0: Ja, dat is de max. Hè. Soms moet je echt niet ver gaan eigenlijk om ook al dat vakantiegevoel te hebben.
1: En het is gewoon weer dus.
0: En heb je al verlof gehad dan?
1: Ja, ik heb vorige week... wij zijn bij gisterenavond terug.
0: Ja, oké. Okay. Dan is vandaag weer even erin komen in dat werkleven. Maar...
1: Ja.
0: Kan niet stuk
1: dat
0: met...
1: klopt, drie weken.
0: Oh.
1: Drie weken werken en dan zijn we terug weg dus.
0: Oh, oké, okay. Je kan weer beginnen aftellen. Je kan weer met streepjes op de muur turven, Steve.
1: Ja, dat kan wel zijn.
0: Komt helemaal goed. Zeker met die boiler, dankzij Bol. Ik wens je een fijne eerste werkdag na de vakantie. You got this.
1: Oké, dankjewel.
0: Yo.

Wat een nummer, serieus. Luid meezingen bij jou thuis. Al de rest slaapt toch nog waarschijnlijk. Het is nog geen 7 uur. Maar je huisgenoten, die gaan nu wel wakker worden, vrees ik. Want dit is zo'n song die gewoon luid moet staan. Sex Bomb.

0: Straks bij Nostalgie.
1: We gaan samen de lift doen uit Dirty Dancing. Ik zal Patrick Swayze zijn en jij mag in de lucht zwieren. I've had the time of my life na het nieuws van 7 uur.
2: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
1: 2 voor 7, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Klanten slecht behandelen kost bedrijven geld vanaf volgend jaar.
5: Dat beslist de bevoegd minister Beenders. Die verplicht bedrijven ook om mee te bemiddelen als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. De instelling behandelt alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over te hoge bouwfacturen of reizen die helemaal anders lopen dan verwacht. De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. Zo'n 20.000 in totaal. En om alles snel te kunnen behandelen, verdubbelt het personeelsbestand en komen consumentenspecialisten voor onder andere de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in die van de regenboog om de LGBTQ+-gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met een bestelbus indreed op een menigte tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een 30-tal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond doodschieten. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkstuin in Berlijn. Franse president Macron komt vanmorgen in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landen te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral dan in de regio rond Bordeaux. De brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio rond Bordeaux. En de Ronde van Frankrijk zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche wijze de laatste rit winnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van die Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders naast onder meer Eddy Merckx. Remco Evenepoel stond als 2e in de eindstand ook op het podium uiteraard in Parijs. Net als de Mexicaan Del Toro, die eindigde 3e.
0: Nostalgie weer.
5: Het is eerst bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maxima tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft die zon schijnen bij meer dan 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
6: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
7: Met Kim.
1: Als je straks op reis vertrekt met de vliegers, Ellen Petrie is in alle vroegte weer op pad in Brussels Airport. Airport liever. Dus spot haar en doe haar vele groetjes.

0: Shania Twain. Verzacht de pain. De pain van het vroege opstaan. Na 3 weken vakantie terug aan het werk stuurt iemand. Ja, dat kan pikken, hè.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En het ding is ook, het is eind juli, dat is echt zo'n kruispunt van reizen, reispatronen. Als in, misschien heb je al verlof gehad en moet je nu net terug aan het werk. En andere collega's die zijn de hele maand juli al aan het doorwerken en tellen nu af naar eindelijk vakantie. En zo kruist het gewoon elkaar. En op Brussels Airport komen al die verhalen samen. Je hebt vertrekkende, je hebt arriverende reizigers. Onze Ellen Petrie, die dwaalt daar tussen rond de hele zomer lang op zoek naar verhalen. En ze is net een oude bekende tegengekomen. Ellen, bij wie sta je ergens?
2: Ik had ze daar net al van ver zien lopen en nu botst op ons. De knappe Sabine Appelmans.
3: Hallo, hallo. Hey.
2: Op de luchthaven hier beneden.
3: Ja, alleen. Voilà, ik bijna klaar om te boarden. Ja, alleen, want mijn man die is al ter plaatse. Dus ik ben een paar dagen later vertrokken, want ik had nog een padelkampje dat ik moest begeleiden. Dus voilà, vandaar dat ik een paar dagen later op vakantie vertrek.
2: En naar waar gaat de vakantie?
3: De vakantie gaat eerst richting Faro. Ik vlieg op Faro, Portugal. En ik breng daar redelijk wat tijd door. Dus ik ga regelmatig naar daar. En het is vakantie, maar ook een beetje niet, want we zijn daar aan het verbouwen. Dus we moeten de verbouwingen ook wat in toog houden.
2: Dus je hebt wel je hart daar verloren?
3: Ja, de bedoeling is om daar toch heel regelmatig te zijn. Allee, dat is nu al zo, maar dat zal hopelijk in de toekomst alleen maar meer zijn.
2: Ja, en als ik aan u denk, denk ik echt aan heel veel actie, hè?
3: Ja.
2: Is dat daar ook om nog te surfen? En...
3: Ja, ik doe daar van alles. Suppen.
2: Ja.
3: Veel in de zee zwemmen natuurlijk. Waterskiën. Padellen uiteraard. Ja. Tennissen af en toe ook nog wel eens. Dus ja, elke ochtend een wandeling maken bijvoorbeeld. Dat doe ik ook. Dus ik ben nog altijd heel actief. Ja,
2: ja, maar dat geloof ik zeker. En ben je op termijn van plan om te zeggen, ik ga een half jaar daar wonen en dan nog in België? Of gewoon definitief?
3: Definitief, dat zie ik niet zitten. Ik heb hier nog familie, ik heb hier vrienden. Ja. Ik zou niet helemaal de stap kunnen zetten om te zeggen van, ik laat België helemaal achter mij. Dat zou ik niet kunnen. Maar het is wel fijn natuurlijk om de maanden, als het hier minder goed weer is, dan is het daar wel mooi weer. En ik hou nogal van de zon. Dan is het wel fijn om daar tijd te kunnen doorbrengen. Trouwens, of dat het nu een goed idee is om te gaan, dat weet ik niet. Want het is daar bakken. Het is daar boven de 40 graden. Ja,
2: maar je hebt hier al een voorproefje gehad, hè? Je hebt hier al kunnen bakken en braden, hè?
3: Dat is waar. En je merkt dan toch wel dat je niet zoveel kunt doen. Op een dag dat je 's ochtends vroeg kunnen wat bewegen en iets doen. En dan de rest van de dag chillen.
2: Maar en die wateractiviteiten, hè?
3: En wateractiviteiten. Maar voor zo die waterparken ben ik misschien een beetje te groot of te oud geworden.
2: Te groot dan. Te oud toch niet, hè? Alsjeblieft, zeg. Uw vlucht gaat zo meteen vertrekken, zie ik. Ik hoop dat uw man het huisje helemaal mooi heeft gemaakt en heel gezellig. En dat jullie een top vakantie hebben.
3: Wel, ik ga er in ieder geval sowieso van genieten. Merci.
2: Sabine, salut. Hè.
1: Ellen Petrie, live van op Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Tussen al die honderden reizigers botst Ellen Petrie dan op ex-tennister Sabine Appelmans. Zij vertrekt al richting de zon, richting waterpret. Maar ik lees hier in de Nostalgie-app hunkering naar vakantie bij jullie. Amai. Annick zegt, wij vertrekken pas de 7e augustus. Amai, dat voelt toch lang, ze. En Wendy zegt dan weer, wij starten vandaag terug na een weekje verlof en het pikt. Het pikt, het pikt, het pikt. Ik snap het helemaal. Ik zorg voor muzikale pleisters op jouw vakantiewondes. Straks kan je 5 keer vrolijk en heel snel naar elkaar het woord karma zeggen. Probeer het maar mee te doen. Karma, karma, karma, karma. Chameleon komt er zo aan.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.

makkelijk. Zo nog voor 7:30 morgens, als je pas uit je bedje komt rollen. Bart, die geeft je zo meteen de hoofdpunten uit het nieuws mee. Nieuws over Wout van Aert onder andere. Want je kan nu iets kopen van hem en het is geen fiets. Je ontdekt het na 10 Sharp. Yeah.

0: En Sharp zingt over de Shining Star. Ze hebben het over de schijnende, in korte broek al verschijnende Bart Valane. Over goedemorgen daar.
1: Goedemorgen. Rode Kruis Vlaanderen roept op om meer bloed te geven.

0: daar als tweede mee op het podium stond. Maar ook al reed die andere Belgische topper, Wout van Aert, niet mee in de Tour. Hij laat toch even van zich spreken. Want we lezen vandaag dat hij mobiele abonnementen gaat aanbieden via het netwerk van Telenet. Met Wout van Aert Mobile lanceert hij twee formules. Naast een abonnementje vanaf 13 euro per maand is er ook eentje van 35 euro per maand. Waarbij je eigenlijk alle behind-the-scenes content krijgt van Wout van Aert.
1: Malé.
0: Zoals tijdens de ronde van de Spanje, de Vuelta, volgende maand met updates en video's over de wielerwedstrijd. En Wout van Aert Mobile, dat kan je vanaf vandaag al bekijken op woutmobile.com.
1: Wat is dat toch met al die sporters, bekende mensen die zo andere dingen beginnen te verkopen?
0: Dat is een mooie bijverdienste, niet?
1: Ja, oké, maar waar eindigt dat, Bart? Is de Wout van Aert Barbiepop binnenkort? Of alle BV's hebben toch ook zo'n frituursnack tegenwoordig?
0: Ja,
1: de Wout van Aert Appel? Zou hij kunnen doen?
0: Ja, dat kan.
1: Of de Wout van Aert klantenkaart. Als je dan 5 keer naar de cross bent geweest, krijg je een stempeltje van een zonnetje. Gratis beurt, meet and greet. Of de Mathieu van der Poel, een zwembad op Blas Zwembad.
0: Ah, ja,
1: Tom Koffiebonen.
0: Ja, ja.
1: Wat is het volgende? Sven Mayonnaise? Die hij verkoopt tegen veel te veel hoge prijs. En die Merckx schoenen.
0: Kim, het is goed. Houd uw muilaard maar. Het is goed, houd uw muilaard maar.
1: Oké, dan.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.

0: Maandagochtend, goedemorgen. Je hebt het beste muzieknieuws van dit weekend misschien al gezien. Mijn muzikale heldinnen, de girlband waar ik mijn eerste cd'tje van kocht, die gaan muziek uitbrengen. Nooit eerder uitgebrachte muziek. Ik heb het over Destiny's Child, de groep met Beyoncé in de jaren 2000. Er gaan dus songs uitkomen die nog nooit eerder op een cd stonden destijds. Je moet wel nog een maandje wachten om het te horen, maar ik ben er heel, heel blij mee. Dus om het te vieren hoor je straks al eens Beyoncé solo.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Lenen bij Leeman.
4: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
5: Ja, wacht dan even, Suzy.
4: Oeh, wacht even.
5: Nog een minuutje.
4: En wat is er dan?
5: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
4: Mooi Harry toch.
6: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: het grote Nostalgie Reisbureau.
1: 7:15, goedemorgen. Het reisbureau draait op volle toeren. De voorbije weken stuurden we onder andere Jan richting Zwitserland en Eva en haar vrouw richting Rome. En hier liggen nog massa's trips voor jou om te winnen. Deze week in de ochtend een lange en een verre reis. Dus een nieuwe week, dus een nieuwe bestemming. Het is een indrukwekkende bestemming met veel tempels, prachtige natuur, levendige steden. Dit is echt jouw kans om die droom waar te maken als jij ooit al eens wou reizen richting Vietnam en Cambodja. Want het is een rondreis van 18 dagen dankzij reizenlauwers. Je kan dan naar die magische Halong Bay gaan, varen over de Mekong, proeven van die lokale keuken, want dat is helemaal anders dan hier. Of naar die wereldberoemde tempels gaan, Angkor. Echt een onvergetelijke reis vol cultuur, natuur, unieke tempels om te gaan bezoeken. Dus het lijkt mij iets voor de avonturiers onder ons, die we zeker hebben in ons ochtendclubje, denk ik. Nadia die is alvast overtuigd, ze stuurde dit al in de app.
2: Goedemorgen, beste Nostalgie-team. Ik ben Nadia en ik wil op vakantie. Groetjes.
1: Dat is inderdaad wat je moet doen als je wil meespelen straks na 8:00. Sturen, ik wil op vakantie. Als je liever dicht bij huis blijft, kan ook. Er is zoveel moois in België. Dan moet je zeker ook blijven luisteren, want er ligt nog een trip hier in de toog. Naar Europarks, een familiepark. Plezier voor de hele familie. En een voucher van Brussels Airlines van €300. Dan kies je gewoon volledig zelf welke reis je, of welke bestemming je naartoe gaat liever. Dus

0: straks bij Nostalgie.
1: De Spice Girls hadden nog eens een reunie op het trouwfeest van Melanie C. Enkel Posh Spice was niet aanwezig, maar ze had een goed excuus. Zij moest op het WK voetbal zijn met haar man. Kan niet anders, hè. Say You'll Be There komt eraan na het nieuws van 8 uur.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. Eén adres.
7: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Nostalgie. 7:58, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Klanten slecht behandelen kost bedrijven geld vanaf volgend jaar.
8: Dat beslist de bevoegd minister Beenders. Die verplicht bedrijven ook om mee te bemiddelen als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. En de ondernemingen betalen 250 tot 500 euro per dossier. Die instelling behandelt ook alles waar geen specifieke ombudsdienst voor bestaat. Zoals mensen die klagen over de hoge bouwfacturen of reizen die helemaal anders lopen dan verwacht. Consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten, zo'n 20.000, om alles snel te kunnen behandelen. Verdubbelt ook het personeelsbestand en komen er consumentenspecialisten voor onder andere de bouw- en reisdossiers. De Brandenburger Tor in Berlijn verlichtte gisteravond in de kleuren van de regenboog om de LGBTQ+ gemeenschap een hart onder de riem te steken na de terreuraanslag van zaterdagavond, waarbij een jongeman van 21 met een bestelbus inreed op een menigte tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij stierf een vrouw en raakte een 30-tal andere mensen gewond. Agenten van de Duitse speciale eenheden konden de vermoedelijke dader gisteravond dood. Hij zat verstopt in een tuinhuisje in een volkswijk in Berlijn. Franse president Macron die komt om 10 uur in crisis bijeen met zijn ministers om de bosbranden in de departementen Gironde en Landen te bespreken. Het vuur vernielde daar al 42.000 hectare natuur en bijna 250 huizen, vooral dan in de regio rond Bordeaux. De brandweer evacueerde ook 220.000 mensen en een deel van de snelweg naar de Spaanse grens is afgesloten. Er rijden ook geen treinen in de regio rond de Bordeaux. En de Ronde van Frankrijk, die zag de Nederlander Mathieu van der Poel gisteravond op een heroïsche wijze de laatste rit winnen op de Champs-Élysées in Parijs. Hij sprintte net iets sneller dan zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar kroonde zich voor de 5e keer tot eindwinnaar van de Tour. Daarmee nestelt hij zich in het lijstje recordhouders. Naast onder meer onze Eddy Merckx. Remco Evenepoel stond als 2e in de eindstand ook op het podium in Parijs. Net als de Mexicaan Del Toro, die eindigde 3e.
0: Nostalgie weer.
8: Het is eerst nog bewolkt, maar stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maxima tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag blijft die zon schijnen bij meer dan 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: En achter die wolken zitten ook cadeautjes.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Met Kim.
1: Hier ligt de reis voor jou richting Cambodja en Vietnam. De avonturenreis van je dromen eigenlijk. En jij kan op onze kosten gaan. Amai. Goedemorgen daar.

7 over 8, goedemorgen. Jij doet je ogen misschien net open. Nog rustig wakker worden met Ziggy Marley. Het is vakantie voor iets, hè. Maar ondertussen is dit aan het gebeuren op de Vlasmarkt live in Gent. Amai. Honderden feestvierders die daar maar geen afscheid kunnen nemen van de laatste dag Gentse feesten. Dat was gisteren, een nachtje doorgedaan, alles eruit willen halen. Hoeveel nuchter mensen zouden daar tussen staan? Dat vraag ik mij vanmorgen af. Maar je hebt groot gelijk dat je niet daar bent, maar hier luistert naar Nostalgie. Want het is maandagochtend, een nieuwe week, nieuwe kansen. Je weet het al, elke week deze zomer kan je in de ochtend een trip winnen. En het is echt wel de moeite deze week. Want vrijdag gaat hier iemand naar huis met een rondreis van 18 dagen in Vietnam en Cambodja. Dat is echt zo de avonturenreis van je dromen. Wij regelen alles samen met Reizen Lauwers. Jij moet gewoon je valiesje maken en instappen in dat vliegtuig. Hoe wordt de prijs van jou? Zoals elke week, we spelen elke dag stop de bandronde met iemand. En de twee kandidaten met uiteindelijk de hoogste score op het einde van de week spelen vrijdag hier in de studio de grote finale. Live dus in de studio. Belangrijk als je meespeelt dat je vrijdagochtend hier naar Linkeroever kan komen. Dus als jij denkt nu, ik waag mijn kans, ik ben keigoed in stop de bandronde, laat je zangstemmetje al eens horen in de Nostalgie-app door heel luid te roepen, ik wil op vakantie. En dan weten wij dat jij straks wil meespelen.

0: Als je zo terugkomt na 2 weken verlof en jouw ontplofte mailbox op het werk ziet, dan is dit de perfecte song om erin te vliegen. Don't stop me now. Gewoon mail per mail en dan komt dat wel goed vandaag voor jou. De laatste kans om je te plaatsen voor het spel straks. Wat staat er op het spel? Een reis naar Cambodja en Vietnam. Schone prijs is dat. Stuur nog snel ik wil op vakantie in een voiceberichtje. Als je op de microfoon duwt, kan je je stem opnemen in de Nostalgie-app. En dan spelen we straks naar Man at Work. We gaan richting Australië, Down Under.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
4: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Waarom praten als je ook gewoon kan smossen? Dat is de boodschap eigenlijk. Don't talk, just kiss.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En waarom betalen voor je reis als je op onze kosten kan vertrekken? Dat is ook wel een waarheid als een koe. Hier staat deze week voor jou als hoofdprijs een avontuurlijke rondreis naar Vietnam en Cambodja. Misschien wel voor Christophe uit Stabroek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil duidelijk een vakantie als ik dit zo hoor?
3: Ik wil op vakantie.
0: Ja. Is het zo hard nodig?
2: Ja, zeker en vast. Ja, ik kan de vakantie altijd wel gebruiken. Zeker.
0: Hoe komt het?
2: Het leven, hè, het leven. Dus we gaan graag op vakantie. Het is wel iets dat we zeer graag doen. Ja.
0: Het leven, Christophe. Oh, zo zwaar. Ben je al in Azië geweest?
2: Nog nooit. Het staat echt op de verlanglijst. Het zou wel heel fijn zijn. Het zou heel leuk zijn.
0: Ik snap het wel. Ik ben er ook nog niet geweest, maar het spreekt ze tot de verbeelding. Hè? Zo'n totaal andere cultuur, mooie natuur. Vietnam en Cambodja lijkt me dan de perfecte start om Azië te gaan ontdekken. Hè?
2: Het lijkt me helemaal ideaal. Zeker en vast. Ja.
0: Oh, oké, Christophe, ik gun het je zo hard. Maar je krijgt het niet zomaar. We gaan kijken hoe ver je komt. Je krijgt allemaal fragmenten van de grote nostalgiehits. En waar die stopt, vul jij het volgende woord aan. Zolang jij goed blijft zingen, krijg je nieuwe fragmenten. En de bedoeling is om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Want dan ben je vrij zeker dat je hier vrijdag de finale kan komen spelen.
2: Ja.
0: Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk, ja.
0: Hier gaan we. De zangstem is klaar?
2: Yes, zeker en vast. Opgewarmd.
0: Je eerste opgave.

0: I am into folk. Thunder into hip-hop, but I am into folk.
1: Ja, dat was hem, hip-hop. Welcome to the
0: hotel. California.
1: Dat was een korte, maar je hebt hem juist, de volgende. Yeah.
0: Together when the sky falls.
1: Maar Christophe, we blijven gaan.
0: Jojo, wake me up before you go, go.
1: Ik vind het ook schitterend dat je gewoon blijft gaan. Eén woord is zelfs genoeg, Christophe, maar blijf vooral zingen. De volgende.
0: I want your love. Love, love, love.
1: Nee, helaas.
0: Nee.
1: Het was I want your loving as long as it's free. Het woord free zochten we. Maar dat betekent dat je er vier juiste hebt, Christophe. Er zijn al luisteraars in de finale beland met vier juiste antwoorden. Dus het zou best kunnen. Je moet eigenlijk nu gewoon duimen dat de komende dagen iedereen het slechter doet dan jou.
0: En dat de vragen ook moeilijker worden. Ja, we zullen daarop hopen. Ja.
1: Is dat nu een poging om mij om te kopen? Of, begrijp
0: misschien
1: ik?
0: Wel.
1: Oké, oké. En wat zit er voorbij in, Christophe?
0: Eeuwige vriendschap.
1: Vriendschap, omkoping. Ik ga er eventjes over nadenken en we bellen elkaar nog. Is het goed, Christophe?
0: Oké, dat is heel goed.
1: Maar misschien tot vrijdag en sowieso. Fijne werkdag daar, hè?
0: Alright, voor jou ook. Bye.

0: Die sloeber van een Christophe die probeerde mij om te kopen. Maar heeft het goed gedaan.
1: Ik zou ook proberen.
0: Uiteraard. Als jij denkt dat je meer dan 4 songs kan aanvullen, morgen zeker meespelen voor die reis naar Cambodja en Vietnam. Heb jij eigenlijk een goede zangstem, Bart van Langenhoven?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja, ja, ik heb ooit nog bij de Minnezangertjes gezongen toen ik zo 12 jaar oud was.
0: De Minnezangertjes?
1: Ja, ja.
0: Kijk, we leren jou hier kennen, zeg.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt vooral ook het nieuws bij, de hoofdpunten.
1: Ja. De Duitse politie die kende de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Hij kreeg in mei een veroordeling voor een zwaar misdrijf met geweld. Maar de man van 21 moest niet naar de gevangenis op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Speciale politieeenheden schoten de man gisteravond dood na een klopjacht. Bosbranden in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn min of meer onder controle. Ook al is niet alle vuur geblust, zeggen de lokale autoriteiten. In en rond Bordeaux evacueerde hulpdiensten 220.000 mensen en is ongeveer 10.000 hectare natuur en bos vernield. President Macron houdt om 10 uur crisisoverleg met zijn ministers. En Rode Kruis Vlaanderen roept op om meer bloed te geven. Zo goed als alle bloedgroepen staan laag. Maar het Rode Kruis maakt zich vooral zorgen om de voorraden aan O-negatief en B-negatief. Het is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen. Komt omdat donoren met vakantie zijn natuurlijk. Of sommigen mogen na reis naar bepaalde bestemmingen tijdelijk geen bloed meer geven. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer en maximaal tussen 30 en 35 graden.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Kim.
0: Bart zat in een koor vroeger. Wil jij nu dan eventjes passie ten berde brengen?
1: Oei. Zo van, ik denk nog vaak aan hoe het is geweest.
5: Nog vaak aan hoe het toen begon.
0: Tekstken is iets minder, maar ja. Mooie stem. Oh.

0: tegelplakker. Zo in de ochtend. Dat is nooit mis, hè. Kijk eens op de klok. Het is 8:55. Straks vanaf 9:00 beginnen we weer aan de 10 van Nostalgie. Is het weer volledig aan jou om de muziek te kiezen. Ik vertel je zo meteen in welk thema we het vandaag zoeken. Vertel je het straks na de Queen die nu vrijdag op de Lokerse feesten gaat staan. Misschien ben jij er wel bij. Diana Ross komt eraan. Upside Down. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: zometeen de perfecte soundtrack bij al die feestvieders die daar in Gent nog altijd de Gentse feesten aan het afsluiten zijn. Moeilijk om afscheid te nemen, hè? All Night Long komt eraan van Lionel Richie.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het is bijna 9:15. Goedemorgen. Straks vanaf 9:00 ben je weer een uur volledig de baas over de playlist hier. Want we maken elke dag een nieuwe top 10 in een thema. En straks gaan we op zoek naar de beste songs voor een dagje niks doen aan het zwembad. Het wordt deze week weer lekker zonnig. Vanaf morgen gaat de temperatuur boven de 30 graden alweer. Dan is er niks zo plezant als plonzen ergens in water. We zoeken daar dus de beste playlist voor. Kan van alles zijn. Songs die gaan over zwemmen of over water. Of gewoon muziek die jij perfect vindt om naar te luisteren als je daar op je lichtstoel ligt te niksen. Je mag al eens nadenken en je suggesties doorsturen via de app van Nostalgie. En als je song dan na 9:00 gekozen wordt, maak je bovendien kans op een bon bij Smartfoto. Dat is 50 euro om dan je eigen zwembadfoto's in een boekje te laten printen. Dan kan je daar voor eeuwig naar kijken. Dus denk eens na, wat zijn de beste zwembadsongs? Stuur ze door via de app van Nostalgie.

De 10 van nostalgie voor jouw zwembadfeestje zoeken we. Jurgen die denkt aan een wildfeest precies. Die stuurt dit door als suggestie. Een zwembadje vol Bacardi Lemon. Jij ziet het wild, Jurgen, dat feestje op nostalgie. Het kan ook rustiger, het kan ook zo wat chillen aan de pool zijn. Het hoeft niet helemaal met alcohol en veel te weinig kleren aan te zijn. Maar jij beslist hoe het zwembadfeestje klinkt straks na 9 uur. Er zijn al veel toffe suggesties binnengekomen, dank je wel daarvoor. Straks hoor je het resultaat van de 10 van nostalgie aan de pool.

0: straks. Bij Nostalgie.
1: De beste muziek voor een dagje aan het zwembad liggen zometeen. Bart van Langenhoven, ben jij een zwemmer?
2: Niet per se, maar ik vind het, wel leuk soms, ja.
1: En wat voor zwembroek heb jij? Ik kan me er weinig bij voorstellen.
2: Een zwemshort. Want ik vind een speedo vanaf een bepaalde leeftijd niet mee kunnen. 50 plus bijvoorbeeld.
1: Dat is een duidelijke mening. We beginnen bij 10 zometeen. Inge, Jannik en Tim dachten allemaal aan deze. Het zet natuurlijk een soort sexy vibe aan de pool. Je ligt daar niet met één, maar met 5 verschillende vrouwen. Monica, Erica, Tina. En de Bart ligt ernaast in zijn losse zwemshorts.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Bijna 8:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. De Duitse politie kende vermoedelijk dader van aanslag op de Pride in Berlijn.
2: Hij kreeg in mei een veroordeling voor een zwaar misdrijf met geweld. Maar de man van 21 moest niet naar de gevangenis op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Speciale politieeenheden schoten de man gisteravond dood na een klopjacht. Het Duitse gerecht onderzoekt volop de terreurdaad van afgelopen zaterdag. Het lijkt er voorlopig op dat de dader alleen werkte. Bij dat drama raakte één vrouw gedood en 29 anderen raakten gewond. Bosbranden in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn min of meer onder controle, ook al is niet alle vuur geblust, zeggen de lokale autoriteiten. In en rond Bordeaux evacueerden hulpdiensten 220.000 mensen en is ongeveer 10.000 hectare natuur en bos vernield, net als bijna 250 huizen. President Macron die houdt om 10 uur, over een uurtje dus, een crisisoverleg met zijn ministers. En in Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, weten verschillende media. Het gaat daar de komende dagen wel nog blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. Vlammen verwoesten minstens 50.000 hectare natuur en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. En in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij op een foodfestival zeker 3 mensen omgekomen. Minstens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongetje van 2 jaar oud. Politie pakt een verdachte op en zoekt nog naar een mogelijke tweede dader. Het motief voor die schietpartij blijft onduidelijk. De organisatoren van dat foodfestival zetten uiteraard meteen alles stop en ontruimden het terrein.
0: Nostalgie weer.
2: Ondanks de wolken komen er opklaringen en breekt ook de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maxima tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag schijnt er heel veel zon bij meer dan 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
4: Met Kim.
1: Ik heb de handdoeken klaargelegd op onze strandstoelen aan het zwembad. Klaar voor de 10 beste songs voor een dagje zwemmen. Op 10 heb jij Lou Bega gestemd. Mambo number 5. We are music. Yeah.
5: Nostalgie. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Als je top 10 maakt van beste songs voor een dagje aan het zwembad, kan deze niet ontbreken. Dire Straits.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het was een topidee van onder andere Lynn Roniger in de Nostalgie-app Twisting by the Pool. Elke ochtend tussen 9 en 10 een nieuw programma op Nostalgie deze zomer. De 10 van Nostalgie. Elke dag een nieuwe top 10 binnen een thema. En jij mag volledig kiezen hoe de playlist klinkt. En ik dacht, het wordt morgen weer 30 graden. Een top 10 voor een zwembad lijkt me wel gepast. Want ik kijk er nu alweer naar uit om op de opblaasorka in een zwembadje zo te plonzen. Terwijl ik roep Free Willy. Want dat is toch het beste dat je kan doen. De 10 beste songs voor een dagje aan het zwembad. Dat kan bij je thuis zijn, zoals bij ons, of bij vrienden in het zwembad, of ergens op vakantie natuurlijk, in het hotel. En nummer 8 lijkt mij meer die laatste optie. Het is een idee van Fanny. Herinneringen aan vakanties in de jaren 90, zegt ze erbij. In de grote familiehotels, als je daar zo animatie hebt, kan je je kinderen daar even droppen om te rusten. En 's avonds is er dan kinderdisco met de discoballen en de gekleurde flitslichtjes. En muziek waar je niet op kan stilstaan, zoals deze klassieker van alle all-in hotels. Zeker al gehoord. Dansen naast het zwembad op Ritmo de la Noche.

0: Plezant om dit nog eens te horen. Hè. Het was een idee van Dennis uit Londerzeel. Chillen naast het zwembad met een mojito op de tonen van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith natuurlijk. Summertime. Als je nu naar buiten kijkt, nog wat wolken, maar vanaf morgen is het weer code geel voor de hitte. Dus we zoeken alvast de 10 beste songs voor een dagje aan het zwembad. Je ideeën zijn welkom via de Nostalgie-app. Dan maak je misschien kans op een bon bij Smartfoto om je eigen vakantiefoto's te printen. Op 6 straks een nummer dat niet kan ontbreken op elke poolparty, want het krijgt jong en oud op de dansvloer. Conga komt eraan.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
3: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren.
3: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
3: Nee, één adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie Nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De 10 van Nostalgie. Nummer 6.

0: 10 van Nostalgie.
1: De 10 beste songs voor een dagje zwembad. Daar is zoveel inspiratie in onze app van Nostalgie. Onder andere van Josephine. Goedemorgen.
2: Hallo, Kim.
1: Hallo. Maar jij bent enthousiast. Jij bent goed wakker.
2: Ja.
1: Welke song wil jij toevoegen?
2: Walk on Water van Milk Inc.
1: Maar dat is een goeieke. Dat is echt een goeieke. 26 jaar oud, maar iedereen danst daar nog altijd hard op. Hè? Jij ook, Josephine?
2: Ja.
1: Ja, want je klinkt wat jonger, kan dat? Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 16 geworden vandaag.
1: Oh, vandaag dan nog? Is het de verjaardag?
2: Ja, maar, ja, jarig vandaag.
1: Proficiat, Josephine. Applausje van iedereen hier van Nostalgie. En wat mag ik jou wensen? 16? Oh, wat een droomleeftijd.
2: Ja, hè?
1: Ja, en wat wens je in het leven?
2: Moeilijke vraag. Veel blijdschap en vriendschap.
1: Ik hoor precies wel al veel vriendschap op de achtergrond. Waar ben je ergens?
2: Ja. Ja, op de Giro. We zijn op Girokamp.
1: Girokamp, met de meisjes. Lekker gezellig. Ja. En wat heb je allemaal al uitgespookt?
2: We hebben net 24 uur spel gehad.
1: Okay.
2: We zijn daar nu nog heel mee bezig.
1: Klinkt vermoeiend.
2: Ja, een beetje wel, ja. Ja. Dat valt nog mee.
1: Ja, ja, als 16-jarige, jij kan dat nog aan. Hè. Ik als 30-plusser denk, poef, 24 uur, dat is lang, zeg.
2: Ja.
1: Ja, en ik heb anders voor jou hier nog een cadeautje, mijn liefste Josephine. Het is jouw verjaardag. Je hebt een mooie suggestie gegeven. Dus jij krijgt een bon bij Smartfoto, zodanig dat je alle toffe foto's daarvan op kamp gewoon in een fotoboek kan laten printen.
2: Oh, dankjewel.
1: Ja. Of doe je niet meer aan analoge foto's?
2: Jawel.
1: Ja,
2: oké,
1: okay,
2: tof.
1: Ja, oké, okay, kijk. Dan mag jij die daar inprinten. Ik wens je een prachtige verjaardag met al jouw vriendinnen daar. En we gaan nu feesten met Milk Inc.
2: Dankjewel.
1: Doei.
0: De team van Nostalgie.

0: De team van Nostalgie voor jouw poolparty. Dit kwam zeer vaak binnen en ik snap het wel, want kijk naar die videoclip. George Michael op een opblaasmatras die een knalrode cocktail drinkt en een zwembad giet. George Michael onder de zwembaddouche. George in een strak zwembroekje. Als je de clip niet kent, ga maar eens opzoeken. Club Tropicana van Wham. Jouw nummer 4 in de 10 van Nostalgie. Onder andere dankzij Ellen de Wagenheer en Valérie de Reu. Merci voor al die fijne suggesties. We hebben nog 3 songs te gaan.
1: Nummer 3.
0: Dat is onze nummer 1 uit de Summertime Top 1000. Jij zet het op 3 in de poolparty top 10. Dansje in het zwembad.

0: Macarena. We zitten in de team van Nostalgie voor Anje Zwembad, de ideale playlist. Vanzelf komen er dan zowat suggesties binnen van videoclips met weinig kleren aan. Daarnet hadden we toch nog George Michael in zijn strakke zwembroek. En op twee staat een vrouw waar ook vele mensen aan gedacht hebben in de Nostalgie-app. Tieners hadden posters van haar boven hun bed hangen. In haar witte bikini veroverde ze ieders mannenhart in de jaren 80. Sabrina met Boys, Boys, Boys komt er zometeen aan op 2. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Krevel.
3: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
7: Smartfoto.be.
8: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
14: De 10 van Nostalgie.
15: Met Kim.
14: Nummer 2.

0: Italiaanse schone Sabrina. Ze plonst met haar boys in het zwembad op nummer 2.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Elke dag een nieuw thema. De 10 beste songs voor op jouw poolparty, voor aan het zwembad te chillen. Ja, Sabrina die kon niet ontbreken, maar er kan maar eentje de nummer 1 zijn. En vanaf ik het thema bekend had gemaakt, is dit zo vaak binnengekomen. Het was eigenlijk wel meteen duidelijk dat dit jouw nummer 1 zou worden. Tom Akke stuurde het, Virzi Sips, Nathalie Klauwaard, Isabel van Kwakenbeke. Frederike zei ook van, dit is toch echt ideale muziek voor een zwempartijtje. Dus ja, jij bent de baas dit uur, dat weet je al. Dit is jouw nummer 1 in de 10 van Nostalgie voor aan het zwembad.
2: Goedemorgen Nostalgie, een liedje dat zeker niet mag ontbreken in de top 10 voor aan het zwembad is Swimming in the Pool van Bart Peters en de Radios. Belly is nummer, dus ja, ik denk wel dat dat een extra troef is om zeker en vast af te spelen. Veel groetjes, bye bye.

Bart Peters, die wil je toch op bezoek op je poolparty? Die doet volgens mij zo bommetjes in het water, spitsen. Swimming in the pool, jouw nummer 1 vandaag in de 10 van Nostalgie. Morgenochtend een nieuw thema. Je kan nu al eens beginnen nadenken, want we gaan op zoek naar de 10 beste songs voor jouw vliegreis. Dus muziek over vliegen, over reizen. De playlist om op te zetten als jij ergens naartoe vliegt binnenkort. 10 goede songs voor je vliegreis. Denk al eens na, dit lijkt mij al een goede suggestie.

We blijven in 2026. Great-great-great-granddaughter. Maar Alexandra neemt je straks wel mee op wereldreis. Vakantiegevoel van op je bureaustoel. Veel plezier! Wow.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Zullen we samen eens in die nieuwe week vliegen? De laatste week van jullie trouwens. Bobby Brown, hoor je na het nieuws.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Code Yellow! Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
11: Welkom thuis.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen 9:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En ik heb een scenario hier nog niet openstaan, dus je moet me helpen.
12: Wel, de Franse president Macron die overlegt op dit moment met zijn topministers over de bosbranden. Onder meer in het departement van de Gironde en de regio Bordeaux. Daar sloten de plaatselijke overheden alle hotels in de buurt van de luchthaven van Bordeaux. En reizigers zoeken best zelf daar een plaats om te slapen. De hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk min of meer onder controle hebben. Ook al is niet alle vuur geblust. Al zeker 300.000 mensen moesten hun huizen verlaten. In Groningen, in Nederland, heeft de aarde gisteravond heel lichtjes gebeefd met een kracht van 1,4. De regionale zender RTV Noord die kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste mensen die allemaal een korte maar heftige dreun voelden en trillingen. Het Nederlands Meteorologisch Instituut legt een verband tussen de gaswinning daar in de regio Groningen en die korte aardbeving. En Wout van Aert die reed dan wel niet mee in de Tour. Hij laat toch van zich spreken, want Wout van Aert die gaat mobiele abonnementen aanbieden via het netwerk van Telenet. En lanceert twee formules, een abonnement van €13 per maand. En er is ook een abonnement van €35 per maand, waarbij alle klanten alle behind-the-scenes content van Wout van Aert kunnen bekijken. Zoals tijdens de ronde van Spanje, de Vuelta, volgende maand met updates en video's over de wielerwedstrijd. En Wout van Aert Mobile is vanaf vandaag beschikbaar op woutmobile.com.
1: Ja, ja. Speciaal.
0: Nostalgie weer.
12: Een kleine bijverdienste.
1: Ja, kleine. Stilaan, grote, denk ik.
12: Ja, ik denk het ook. Stilaan klaart het op en breekt de zon door bij 19 tot 25 graden. Morgen en overmorgen genieten we opnieuw van zonnig zomerweer. Maximaal tussen 30 en 34 graden. En ook donderdag schijnt die zon volop bij meer dan 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Alexandra.
1: We hebben al veel reizen ontdekt, maar nog heel veel niet natuurlijk. Er komt er een nieuwe aan. Ik ben al heel benieuwd waar we naartoe gaan. Eerst nog U2 en Bobby Brown. Goedemorgen. Yeah. Nostalgie. Travel.

0: van. Een en al liefde wil ik deze week. Echt waar, zo belangrijk.
1: Dat is toch waar.
0: Love.
2: Reis rond de wereld.
0: Ja, de laatste week van juli, ik zei het er net al, zo snel dat het gaat, het is ongelooflijk. Ons grote nostalgie-reisbureau is weer open. We gaan weer op ontdekking door een nieuw land, zonder dat je koffers hoeft te pakken. Kim, ik vind dat een groot voordeel. Dat is niet mijn favoriete bezigheid, koffers te pakken.
3: Oh, nee? Nee. Ik heb al een goede tactiek daarvoor. Ik stel het uit tot de laatste minuut.
0: Ja.
3: En dan is het gewoon alles bij elkaar rapen. Ik tel ook niet na of zo. Mijn vriendinnen lachen ook. Als het een korte trip is, dus niet met het vliegtuig of zo, neem ik gewoon een zak van een Action en prop ik daar alles in. En die vinden dat zo'n beetje marginaal dat ik daarmee dan op hotel toe kom. Maar super praktisch. Geef maar mee als tip.
0: Mijn zak van een Action daar op hotel. Ja, voilà. Moet allemaal kunnen natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, we gaan naar een nieuw land.
3: Ja.
0: Jij mag weer een pijltje smijten op onze mooie wereldkaart. Ondertussen ook al foto's van de luisteraars daarop. Waar jouw pijltje landt, Kim, daar trekken we tussen 10 en 2 naartoe. Dus.
3: Ik ga Azië proberen, aangezien we deze week in de ochtend ook richting Azië trekken.
0: Ja,
3: Cambodja
0: en Vietnam, maar een prachtige reis is dat, zeg.
3: Oké,
0: ik ga nu aftellen. 3, 2, 1. Ho! Wow! Maar het is gewoon gelukt.
3: In het water tussen alle eilandjes van Indonesië.
0: Oh, ik ken niks van Indonesië. Ja, ik ken Bali en Java. Ik heb daar al van gehoord, natuurlijk.
3: Dat is wel, dat is ongelooflijk als je dat ziet op die kaart. Hoeveel kleine eilandjes dat land in zijn geheel heeft.
0: Het zijn er duizenden, denk ik, dat er
3: duizenden eilanden,
0: dus
3: ongelooflijk.
0: Dat zorgt ook ongetwijfeld voor duizenden mooie verhalen. Dus laat ze maar komen in de nostalgie. Heb jouw fantastische herinneringen aan een vakantie in Indonesië. We zijn vertrokken. Tones and I. They say

0: Indonesië is onze bestemming deze voormiddag hier bij Nostalgie. Ik denk dan meteen aan Bali, heel bekend natuurlijk. Maar naast Bali ligt blijkbaar Lombok. Een van de eilanden in Indonesië is rustiger, authentieker en meer gericht op natuur en ontspanning. Dankjewel, Christel van der Meulen, om dat met ons te delen. Al die reisverhalen over Indonesië, ik lees ze graag in de Nostalgie-app. Ook in Italië is vakantie zalig. Heb ik net nog zelf ondervonden. Prachtige natuur in de zon, genieten aan het water. En vooral doen alsof morgen niet bestaat. Ryan Paris die zingt daar zo meteen over.
1: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

opgenomen in Japan, lang geleden, 1979. En met reis rond de wereld zitten we nu in Azië, Indonesië. Daarnet werd er gestuurd over Lombok, een prachtig eiland. En Christel Stevens reageert daarop. In Lombok is er ook de indrukwekkende vulkaan Mount Rinjani. Dat is de op één na hoogste vulkaan van Indonesië. Met een gigantische krater. En in die krater ligt er blijkbaar een prachtig blauw kratermeer. De beklimming is pittig, maar het uitzicht als je er bent is onvergetelijk. Dankjewel Christel voor deze fantastische tip. Ik heb even foto's gegoogeld. Inderdaad, adembenemend mooi daar in Lombok, de Mount Rinjani. Al jouw vakantieverhalen over Indonesië zijn welkom in de Nostalgie-app. Arin Kara, na deze Eros Ramazzotti.

Heel de zomer lang ontdekken we samen de wereld. Reis rond de wereld hier bij Nostalgie. En deze voormiddag zitten we in Indonesië. Een andere stad, Berlijn, probeert vandaag de draad weer op te pikken.

0: Luister en je bent op vakantie. Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs. Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Macri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op macri.be. Nu solde bij Macri.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Alexandra. Nostalgie.
5: Are you ready?
6: Born ready.

0: dat het daar een hele mooie avond mag worden dus in Berlijn, waar vanavond Lenny Kravitz optreedt. En dit is muziek uit Java. Java, een van de eilanden, een van de vele eilanden natuurlijk, een van de meest bekende eilanden ook op Indonesië, waar ook Joyce is geweest. Goedemorgen, Joyce. Hallo?
1: Ja, hallo, daar ga ik dan.
0: Hey, ja. Deze muziek, is dat jou bekend zo?
1: Ja, ja, zeker en vast. Ja, ja, dat is heel bekend. Dat is de typische muziek van Indonesië.
0: Ja, jij bent daar geweest en je hebt een aantal dingen doorgestuurd waarvan je zegt van ja, dat waren voor mij toch wel de topmomenten. Vertel eens.
1: Ja, het topmoment was eigenlijk Mount Bromo op Java. Dat is een vulkaan die nog actief was toen. Waar je 's morgens begeleid naar boven gaat in het donker. En dan op de rand van de vulkaan gaat zitten.
0: Ja.
1: Waar je dan de zonsopgang langs de ene kant ziet. En langs de andere kant in de krater zie je dus de vulkaan nog wel borrelen. Dus dat is wel spectaculair. En op Bali, ja, Ubud, dat is midden Java, dat is prachtig. Prachtige natuur. Maar voornamelijk hetgeen dat met het meeste is bijgebleven, is Lovina Beach. Dat is het noorden van Bali, de zwarte stranden. Waar je 's morgens met zo'n heel smal bootje de oceaan opgaat met 4 mensen in.
0: Ja.
1: En langs de ene kant zie je de zon opkomen en aan de andere kant komen de dolfijnen uit je hand eten. Dat is gewoon, ja, dat is prachtig.
0: Dat is fenomenaal, denk ik ook wel. Ja. Maar is dat dan niet te toeristisch? Want ik denk dan iedereen wil dat doen natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ik moet eerlijk toegeven, Alexander, het is geleden van in 1994. Dus dat is al even geleden, hè,
0: ja.
1: Dat ik daar ben geweest. En dan viel dat heel goed mee.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat nu op deze moment, ja, toerisme, zeker in Bali, ja, dat dat wel omhoog is geschoten.
0: Gigantisch.
1: Tot en met. En dat inderdaad iedereen dat wil doen.
0: Ja, in ieder geval, maar als je het doet, zal het wel even prachtig blijven. Hè? Zo,
1: ja.
0: 'S ochtends vroeg, net voor de zonsopgang, en dan dolfijnen die uit je hand komen. Dankjewel. Joyce, ja. Zou je er nog terug naartoe willen gaan ooit?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat gezien. Dat is een heel mooie herinnering. En ik heb zoiets van, ja, als je dan zo teruggaat, en dat zou kunnen tegenvallen, omdat het toerisme nu zo enorm is. Ja, dan heb ik zoiets van, nee. Ik vond dat heel tof, heel leuk. Maar ja, ja, dan ga ik liever naar een andere bestemming.
0: Ja, liever die mooie herinneringen bewaren. Maar in ieder geval, er zijn duizenden eilanden in Indonesië.
1: Ja. Choice. Dat klopt.
0: Ik denk dat er ook wel zijn die veel minder toeristisch zijn dan degene die wij vooral kennen. Maar dankjewel voor je mooie verhaal. En nog een hele toffe zomer verder. Hè.
1: Ja, dat zal zeker lukken met de hittegolf die opkomt.
0: Ja. We gaan weer naar heel warme temperaturen. Maar de cool summer gaat het zeker en vast niet worden. Maar dat is wel een hit natuurlijk van Bananarama. Bye bye.
1: Bye bye.

weg. En ook dan kan het nog zomeren. Hebben we de laatste jaren toch ook al wel ondervonden. Dat het in september nog echt wel warm kan zijn. Earth, Wind and Fire bij Nostalgie. Sniff and the Tears nog voor 11 uur. En ook TLC zijn er trouwens watervallen in Indonesië. Als je dat weet, als je er gezien hebt, als je er fantastische herinneringen aan hebt, mag je dat altijd laten weten in de Nostalgie-app, want we zijn op ontdekkingstocht door Indonesië nog tot 2 uur vanmiddag. Hier is TLC.

0: Voor iedereen die toch onderweg is vandaag. Driver's seat van Sniffin' the Tears. Met Sebastiaan stuurt: ik heb de Gentse feesten overleefd. Proficiat, Sebastiaan. Veel te weinig slaap gehad waarschijnlijk. Dus nu kan je bekomen en genieten van de muziek. Vanochtend vroeg waren ze daar trouwens nog altijd aan het feesten.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Stevie Wonder heeft iets te vertellen over een part-time lover. Maar eerst nog het nieuws natuurlijk.
2: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
0: Nostalgie. Het is 10:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je begint met een home invasion in Wonderzeel in Vlaams-Brabant.
3: Daar drongen twee gemaskerde en gewapende mannen op een brutale manier een huis binnen. Ze bedreigden de inwoner en namen onder meer dure juwelen en handtassen mee, bevestigt het parket van Halle Vilvoorde. Speurders proberen de daders zo snel mogelijk te vinden. Meer wil het parket voorlopig niet vertellen. In het belang van het onderzoek, zoals dat heet. De home invasion gebeurde in de nacht van vorige week donderdag op vrijdag, maar de feiten raakten pas nu bekend. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is opnieuw veilig genoeg om terug te gaan, zegt de brandweer. In de regio Madrid verwoest het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos en de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. En in de Amerikaanse staat Seattle zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij op een foodfestival. Het gaat om een vrouw van 39, man van 23 en een jongetje van amper 2. Verschillende anderen raakten gewond. Politie pakte een verdachte op en zoekt ook nog naar een tweede. Uit eerste onderzoek blijkt dat die 2 verdachten naar elkaar zouden geschoten hebben. De burgemeester van Seattle spreekt van een gruwelijk geweldsdaad en leeft mee met de slachtoffers en hun getroffen families.
1: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen, overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maximaal tussen 27 en 33 graden. Vrijdag dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders. En meer nieuws vind je uiteraard in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Alexandra.

Vaya con Dios. Het grote nostalgie reisbureau met reis rond de wereld. Elke dag tijdens deze vakantie doen we 2 bestemmingen aan en we zitten in Indonesië. We hadden het al over de zonsopgang op Mount Bromo. Dat is een vulkaan. Lombok, een heel mooi eilandje en minder toeristisch. Lovina Beach, dat zijn zwarte stranden op Noord-Bali waar je dan met een bootje 's morgens vroeg erop uittrekt. En ja, blijkbaar de dolfijnen uit je hand komen eten. Maar ik denk dat er nog zoveel andere plekjes zijn in Indonesië die veel minder toeristisch zijn en die je absoluut moet gezien hebben. Of wat moet je bijvoorbeeld 1 keer zeker gedaan hebben als je in Indonesië bent? Stuur het in de Nostalgie-app. In dit uur ook nog even naar Brussels Airport, waar Ellen Petrie jullie al sinds begin juli op de mooiste vakantieverhalen trakteert. Ik ben benieuwd waar ze zo meteen weer belandt. En ik heb weer een hit uit Italië. Kan geen toeval zijn. Mattia Bazar. Zometeen. La deze Blues Brothers.

0: over Indonesië bereiken ons via de Nostalgie-app. Luc Oosterlink is duidelijk ook wel wat verliefd geworden daar. Hij is er al 3 keer geweest en zijn mooiste herinneringen liggen net buiten de klassieke route van Java en Bali. Hij is dus ook op Lombok geweest en beklom daar die indrukwekkende vulkaan. Maar hij trok ook naar Komodo om daar de beroemde Komodo-varanen in hun natuurlijke habitat te zien. Ja, dat zijn dieren die eruit zien. Ik heb er even naar gekeken alsof ze rechtstreeks uit de prehistorie lijken te komen. Ze kunnen tot 3 meter worden, dus ik denk als je ze gaat bewonderen dat ze dat best onder begeleiding doen, want ze kunnen blijkbaar ook gevaarlijk uit de hoek komen. Ik zeg het maar. Alexa Jordan zorgt voor wat meer geluk naar de Rembrandts.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u!

Alexis Jordan, heerlijk nummer blijf ik het vinden. En dit is een traditioneel Indonesisch instrument. De, hoe heet het ook alweer? De sasando, dat was het. De sasando, ja, ik ben er ook niet zo mee vertrouwd. Soms zitten we heel erg dichtbij met ons reisbureau en onze reis rond de wereld. Soms is het heel ver, zoals nu in Indonesië. En ik kreeg een berichtje van Dieter de Keuster en die stuurde... Een plek die je op je verlanglijstje mag zetten is Raja Ampat. Dat is iets dat je echt wel wil zien. Je vliegt eerst naar Sorong en trekt dan met de boot verder naar het noorden of zuiden van de eilandengroep. En je kan het zo avontuurlijk of zo luxueus maken als je zelf wil. Dat is ook wel tof, vind ik. Het bijzondere is dat zowel boven als onder water het spectaculair mooi is. Honderden tropische eilandjes, een azuurblauwe zee en daaronder dus ja, een onderwaterwereld die je echt moet gezien hebben als je een duiker bent of heel graag gaat snorkelen. Ik heb wat foto's gezocht. Het is inderdaad spectaculair mooi. Dus ook duidelijk een land om te gaan duiken of snorkelen. Als jij daar ook ervaringen mee hebt, mag je die altijd delen in de Nostalgie-app. Ik heb een mooie van Whitney Houston samen met Wyclef Jean. My Love is Your Love. Een van haar hits uit de 90s. Naar deze Fergal Sharkey.

0: heel even de dochter van Whitney Houston te horen is, Bobby Christina. Ondertussen ook al overleden. Maar ik zag net nog op Instagram een account die ik volg. En allemaal foto's van Whitney en haar dochtertje. Toch zo spijtig blijft het. Ja, Brussels Airport. Al meer dan 3 weken is Ellen Petrie daar zeer vaak op zoek naar de mooiste vakantieverhalen. Ook zo meteen weer. Ik ben er zeker van dat er mensen gaan vertrekken deze week naar Indonesië. Maar ook naar minder verre bestemmingen. Wat het vandaag wordt op deze voormiddag, dat krijgen we zo meteen te horen van Ellen. Na Prince and the Revolution en ook The Police.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu...

0: vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
1: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
0: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met Alexander.

Ik ben er. Ik ben er. Woe! Ik weet niet wat er gebeurd was. Maar gelukkig is Prince er nog en Revolution. En zometeen Ellen.

0: Kiss.
1: Prince.
2: Ribbe de Bie met Petri.
1: Ellen Petri op Brussels Airport. Misschien ben je haar daar ook al wel tegen het lijf gelopen. De kans bestaat. Maar ondertussen heb ik begrepen dat ze verhuisd is naar de aankomsthal. Ellen, bij wie sta jij daar?
3: Trouwe luisteraar, Stefanie. Je staat hier met heel uw familie net aangekomen.
4: Dat klopt, ja, helemaal.
3: Terug hier in België.
4: Terug in België na bijna 3 weken.
3: Wauw, van waar?
4: Japan, heel boeiend land. Een land van extremen. Heel traditioneel en ook hypermodern. Moeilijk te vergelijken met iets. Dus wij waren enorm onder de indruk in ieder geval.
3: Wat was voor u het hoogtepunt van de reis?
4: Ha, het openbaar vervoer eigenlijk. Die nooit een minuut te laat komt. Alle roltrappen die marcheren. Propere toiletten, de basis. Maar ongelooflijk indrukwekkend.
3: Ik ben eens benieuwd naar de rest van de familie. De dochter, wat was voor u het hoogtepunt?
5: De stad Kyoto vond ik heel mooi, maar ik vond ook heel opmerkelijk dat iedereen heel georganiseerd en gestructureerd in de lijn staat te wachten. Alles heel ordelijk, beleefd. Mensen zijn bang om geluid te maken op het openbaar.
3: Ja. Amai, veel discipline.
5: Ja, klopt.
3: Dan de zoon. Wie ben jij?
6: Ik ben Mathies. Ja, ik vond Tokio toch wel heel indrukwekkend. Ik vond ook wel dat iedereen daar sympathiek was en heel medewerkend en altijd wel vriendelijk overkwam. Dus ja, dat was toch wel voor mij...
3: Een verrassing?
6: Ja, toch wel. Toch wel. Ja, hoor.
3: Nog een dochter, jij bent?
7: Elena.
3: Elena, wat vond jij?
7: Ook de stad Kyoto, gelijk mijn zus. En ook wel zo de... landschappen die ze daar hadden, was ik wel van veranderd. En de lokale dorpjes vond ik ook wel echt heel mooi.
3: En dan kom ik hier bij de papa, hè. Jij mocht de samenvatting geven.
8: Nu moet ik nog iets vinden om het verschil te maken, zeker. Teten was wel speciaal. Dat is misschien nog niet zo expliciet gezegd, maar we hebben een keer gelogeerd in een ryokan. En dat was echt super traditionele Japanse keuken. Het was een serieuze aanpassing. Dat was wel een confrontatie, maar we zijn er doorgeraakt. Dus,
3: Jij bent blij om subiet een pakje friet te gaan eten?
8: Wel, er staat een potje balletjes en tomatensaus in de frigo klaar voor ons. Dus dat wordt genieten.
3: Jawel, geniet van Japan en geniet van België. Hè?
8: Ja, dat zou wel zijn, zeker.
3: Van dit.
8: Vooral misschien een pakje friet erbij, dat we zullen wel zien. Ja.
1: Voilà, zo krijgen we er meteen ook nog een tof reisverhaal uit Japan bij. Dankjewel, Ellen. En straks horen we haar natuurlijk ook nog terug ergens tussen 2 en 6. Want dan is er Sander, ja? In het grote reisbureau en reis rond de wereld.
9: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
10: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
9: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
2: Het grote nostalgie.

0: Anastasia.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Straks na 12 uur verder op ontdekkingstocht door Indonesië. Ik heb trouwens nog een heel tof bericht gekregen van Katja. Die daar dadelijk ook gaan snorkelen of gaan duiken is. Daar komen we nog op terug. Maar ook een fantastische reis die je kan winnen deze week hier bij Nostalgie. Cambodja en Vietnam. Ja, je hebt dat goed gehoord. 18 dagen. 18 dagen door Cambodja en Vietnam. Je kan elke week meespelen in de ochtend bij Kim. Ik wil op vakantie sturen in de Nostalgie-app. En dan songteksten van grote hits aanvullen. En de twee luisteraars met de meeste juiste antwoorden die komen vrijdag dan naar de studio voor de grote finale. Christophe was de eerste kandidaat van deze ochtend. En ja, die probeerde dan meteen eigenlijk om Kim zo'n beetje om te kopen.
2: Nu gewoon duimen dat de komende dagen iedereen het slechter doet dan jou.
3: En dat de vragen ook moeilijker worden. Ja, we zullen daarop hopen. Ja.
2: Is dat nu een poging om mij om te kopen? Of begrijp ik?
3: Misschien wel.
2: Oké, oké. En wat zit er voor mij in, Christophe?
3: Eeuwige vriendschap.
2: Vriendschap, omkoping. Ik ga er eventjes over nadenken en we bellen elkaar nog. Is het goed, Christophe?
3: Oké, dat is heel goed.
2: Maar we zien tot vrijdag en sowieso. Fijne werkdag daar, hè.
3: Right. Voor jou ook. Bye. Nostalgie.
0: Voor alle duidelijkheid, Kim is niet of valt niet om te kopen. Alles gebeurt hier eerlijk natuurlijk. Vrijdag de grote finale, maar ondertussen kan jij nog proberen om mee te spelen in de ochtend. Talk Talk is dit. It's my life.

0: straks bij Nostalgie.
1: Stappen we de maandagmiddag in met deze Michael Jackson. Komt eraan naar het nieuws met Bad.

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 12:02, het nieuws met Bart van Langenhoven. Dementie kost onze samenleving blijkbaar ruim 1 miljard euro per jaar. Dat is heel veel geld.
3: Ja, ja, 4 miljard blijkt uit een internationale studie waar ook de VUB en het UZ Brussel aan meewerkten. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Want die doen verschillende zaken als ze moeten zorgen voor iemand met dementie. Zoals wassen, aankleden en eten geven. Maar ook de boodschappen doen, vervoer regelen en de administratie. Studie bewijst ook dat we ons zorgsysteem beter moeten afstellen. Zowel op mensen met dementie als op de mantelzorgers zelf. Allebei hebben ze meer recht op ondersteuning, begeleiding en opleiding. In 2019 leefden in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. In Spanje kunnen in de regio rond Madrid de eerste mensen in de loop van de dag terugkeren naar hun huizen na de bosbranden van de voorbije uren en dagen. Het vuur is wel nog niet helemaal onder controle, maar het is opnieuw veilig genoeg om terug te gaan, zegt de brandweer. In de regio Madrid verwoest het vuur bijna 80.000 hectare natuur en bos. En de overheid spreekt van de grootste brand in de Spaanse geschiedenis. En dan nog opmerkelijk nieuws uit de dartswereld. Want Netflix zoekt 20 amateurs die het aandurven om één spelletje te spelen tegen het darts-fenomeen, de Brit Luke Littler, huidige wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. De Amerikaanse streaminggigant die geeft €586.000 aan de amateur die van Luke Littler kan winnen. De dartswedstrijd wordt op vrijdag 30 oktober live uitgezonden op Netflix. Als je het dus wil proberen, in september zijn er de selecties in Londen en Manchester. Je moet wel minstens 12 jaar oud zijn, nooit professioneel hebben gedart en ook een reisvergunning hebben voor Groot-Brittannië.
2: Maar kom aan, we gaan ervoor, Bart. Wij hebben hier toch een dartsbord?
3: Ja, we hebben hier. Ja, ja, ja, maar dat niveau, dat is wel van een...
2: Voordat we beginnen trainen. Ja, 586.000
3: ja,
2: euro.
3: Ja.
4: Nostalgie weer.
3: Ik ga er eens over nadenken.
2: Ja.
3: Deze namiddag schijnt bijna overal de zon bij 19 tot 25 graden. Ook morgen overmorgen en donderdag krijgen we zonnig en warm zomerweer. Maxima tussen 27 en 33 graden. En vrijdag dan wisselend bewolkt. 23 graden aan zee tot 29 elders. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: We mogen blijven dromen, hè?
3: Ja.
4: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.

0: Horizon.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Voorbij 12 uur, dus in dit uur zal ook ergens de reiskaart passeren. Dat kan je een verblijf in Europarks mee scoren. En dat zijn ook heel toffe verblijven voor de hele familie. Maar we zitten ook in Indonesië. Ik had het in het vorige uur al eventjes over Raja Ampat. En ook Katja is daar geweest in die omgeving. Katja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik kreeg al adembenemend mooie foto's van jou. Die mag je trouwens ook blijven sturen in de Nostalgie-app. Wij hangen die aan onze grote wereldkaart. Vertel eens, hoe is jouw ervaring daar?
2: Dromen der dromen. Ik heb Raja Ampat ontdekt eigenlijk door mensen die wij hebben aangesproken tijdens een van onze snorkelavonturen in de Malediven.
0: Ja?
2: En die hebben mij toen gezegd, als je naar het Walhalla wil gaan van de duikers en snorkelers ter wereld, moet je naar Raja Ampat, maar vooral naar Misool.
0: Ja.
2: Dat is een eco-resort ten zuiden van Raja Ampat. Zeer afgelegen, geen internet, geen telefoon. Je bent volledig met de natuur. En er kunnen maar 40 mensen
0: Het
2: verblijf komen.
0: Dat lijkt mij redelijk exclusief.
2: Zeer exclusief. De National Geographic gaat daar ook filmen. BBC Natuur gaat daar filmen, omdat er is de grootste biodiversiteit onder water ter wereld. Eén, en ten tweede, die hebben een no-take zone. Dus ze mogen daar niet met de boten gaan vissen.
0: Ja, oké.
2: En dat is, daarom is het zo uniek en daarom zijn de haaien daar ook echt terug aan het opkomen. En vooral de tijgerhaaien, die zeer belangrijk zijn voor de koraalvissen.
0: Oké. Okay. Misool, je hebt me net ook verteld dat je heel lang op voorhand moet reserveren als je daar naartoe wil.
2: Ja, als je nu wenst te gaan, moet je ongeveer op 5 jaar rekenen.
0: Okay, maar
2: dus ik heb een mail van hun gekregen of ik terug wil reserveren en ten vroegste was binnen 5 jaar.
0: Oké, Misool, maar dan kan je ook nog 5 jaar sparen, hè, Katja?
2: Ja, dat is nodig.
0: Dat is zeker nodig.
2: Dat is een lange reis.
0: Ja, maar je krijgt er wel iets adembenemend mooi voor in de plaats. En zeker als je het duikfanaat bent, is dat natuurlijk inderdaad het Walhalla, zoals je al zei. Hey, dankjewel ook voor die prachtig mooie foto's. Zo kunnen wij natuurlijk ook in beeld een beetje meegenieten van al jullie avonturen. En waar gaat de volgende reis naartoe?
2: Op dit ogenblik ben ik aan het denken aan Brunei om te snorkelen ook. Wat eigenlijk niet zo ver is van Raja Ampat.
0: Oké, goed.
2: Die buurt. Voilà.
0: Dat horen we dan wel weer. Dankjewel, Katja. Fijne maandag nog.
2: Bedankt.
0: Bye bye.
2: Dag.
0: Dit is Dotan.

0: Flower Power. In de 90s kon het ook nog. Bij Ace of Base bijvoorbeeld. Life is a flower. Ja, daarnet in ons nieuws. Netflix zoekt 20 amateurs die het aandurven om een spelletje te spelen tegen het darts-fenomeen. Luke Littler, je kan daarmee 586.000 euro winnen. Echt, dat is ongelooflijk. Het is misschien iets voor Sam Goris. Toch een goede amateur als het over darts gaat. Hier bij Nostalgie geven we geen geld weg. Wel mooie belevingen. Naar Europarks bijvoorbeeld ook weer dit uur. Als je de reiskaart hoort passeren, gewoon reiskaart sturen in de app. The Real Thing komt eraan en in excess.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense, Krevel.
6: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
7: Krevel, leef beter. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
14: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs, uh-huh, en ik wil echte service.
15: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske macri voor in Ronsen, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
14: Echt?
15: Echt waar?
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
16: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
17: Welkom thuis. Het grote nostalgie reis.

0: Dat is ook echt vakantie, deze van The Real Thing. En inderdaad, die reiskar is gepasseerd daarnet. Dat hadden jullie duidelijk door. Heel veel berichten binnengekomen in de Nostalgie-app. Het is weer zo een trip naar Europarks. Dan kan je daar een week of een lang weekend naartoe. Dat mag je zelf kiezen. Heel veel mensen hebben gestuurd een reiskar in de Nostalgie-app. En ik ga nu gewoon iemand opbellen van die vele luisteraars. Hopelijk wordt er opgenomen. En kan ik die trip weggeven. Altijd fijn om mensen gelukkig te maken.
1: Hallo, met Eefje.
0: Dag Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb jij gestuurd in de Nostalgie-app?
1: Ik heb een reiskar gestuurd.
0: Jij hebt een reiskar gestuurd? Oh, dat is fantastisch.
1: Ja. Wow.
0: De buit is binnen. Gewoon eventjes naar Europarks met 4 personen. Ben je aan het werk, Eefje?
1: Ik ben aan het werk nu, ja.
0: Oké, mag ik vragen wat je doet als job?
1: Boekhouder.
0: Oeh, voilà, dat is veel met cijfertjes bezig zijn. En toch de tijd gevonden om mee te spelen en kijk...
1: Ja, het is de eerste keer dat ik meedoe.
0: Is het echt?
1: Ongelooflijk, ja.
0: Ja, dan is dat echt wel heel veel geluk hebben. Je mag dus naar een van die parken in België, Nederland of Luxemburg. En ik weet niet of je weet hoe het in elkaar zit, maar jij mag kiezen wanneer je vertrekt. Maar waar je naartoe gaat, dat weet je pas een week op voorhand. Is dat voor een boekhouder iets dat gaat in het hoofd? Of,
1: Dat zou wel lukken, dat is geen probleem.
0: Ah, voilà. Dan hoor ik graag. Wie gaat er mee met jou?
1: Mijn man en mijn zoontje al sinds. En de vierde persoon zal ik even moeten...
0: Ja, er zullen kandidaten genoeg zijn, ongetwijfeld. Maak er een heel tof weekend of midweek vandaar in een van die parken in Europarks. En nog goed werken, hè, vandaag.
1: Ja, dat zal we zeker doen. Nu nog met veel meer plezier.
0: Dat zal wel zijn. Dada.
1: Dank u wel. Dag.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Shop Boys bij Nostalgie in reis rond de wereld. Elke dag twee bestemmingen. Straks is Sander trouwens terug tussen 2 en 6. Voorlopig zit ik samen met jou nog even in gedachten. In Indonesië, dat is toch ook een land van massages. Ben ik altijd voor te vinden. Voor zo'n heerlijke, relaxerende massage. Heb je daar ervaring mee? Op Indonesië? Of het eten bijvoorbeeld? Hebben we het ook nog niet over gehad. Want je kent dat wel, een Indonesisch restaurant. Maar hoe is het in Indonesië zelf? Maar vooral die massages, dat interesseert me wel. Dus laat maar komen in de Nostalgie-app. Salt en Pepper komen eraan. En ook Blue.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.

Ja, daar ging het niet over. Wel over massages, al durven mensen dat nog wel eens met elkaar te vermengen natuurlijk. Die massages in Indonesië, want daar zijn we, zijn echt zot, stuurt Christel van der Meulen. We gingen op een dag een klein donker kamertje binnen. Er lagen enkele matrassen op de grond. En even later zat de masseuse boven op onze rug. Bijzonder, maar wel lekker. Kan ik mij voorstellen. Kan daar nog iets over vertellen? Want Bali is waarschijnlijk de bekendste plek in Indonesië voor massages en wellness. Je hebt daar de traditionele Balinese massage. Dat is kneden, drukpunten, zachte stretches en natuurlijk ook zo aromatherapie met lekkere oliën. En op Java kan het bijvoorbeeld ook, maar dat is dan ja, een beetje anders. De Javaanse massage, dat is wat steviger en gericht op diepe druk. En het losmaken van de spieren. Ik heb in ieder geval al zin in een massage. Indonesië is een beetje te ver, maar ja, het kan hier ook bijvoorbeeld. Want Christophe die stuurt dan weer een tijdje geleden een verhouding gehad met een vrouw met Indonesische roots en ze kon heel goed masseren. Christophe, dankjewel. De details wil ik niet weten. Maar je kan het maar gehad hebben natuurlijk. Nog meer verhalen uit Indonesië zijn altijd welkom in de Nostalgie-app. Supertramp, maar eerst ABC, Poison Arrow.

Supertramp. Straks nog 1 uur. Indonesië verder ontdekken. Over het eten heb ik eigenlijk nu echt nog niks gehoord. Spice of your life, dat geldt daar zeker. En straks komt onze Sief de Donker ook nog even met zijn verhaal over Indonesië. Dat is een beetje vies, eerlijk gezegd. De Spice Girls.

0: straks bij Nostalgie. Wake me up
1: before you go, go. Als het nog niet gelukt is, is ondertussen al wel bijna 1 uur natuurlijk, dan komt Wem naar het nieuws.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 1 voor 1 het nieuws met vrouwtje Kalion. En de doodsoorzaak van de overleden baby uit Ichtegem blijft onbekend.
3: Inderdaad, de ouders van de overleden baby uit Ichtegem zijn vrijgelaten na verhoor. Dat zegt het parket West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat hun baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pistes blijven voorlopig open, meldt het parket. Een van de 2 verdachten van de steekpartij in Gent vorige week is aangehouden, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. 2 mannen vielen vorige maandag 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond, maar hij is intussen niet meer in levensgevaar. De politie zoekt nog naar de 2e verdachte en onderzoekt ook of er een link is met de vechtpartij een dag eerder. En de Gentse feesten zitten erop. Om 10 uur vanochtend zongen de laatste feestvierders nog het lied We Are The Champions op de Vlasmarkt. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen mensen op 10 dagen tijd. Dat is wel 3,5% minder dan vorig jaar. De laatste dag werd afgesloten met meer dan 132.000 feestvierders. De feestenburgemeester spreekt toch van een geslaagde editie.
4: Ik denk dat er veel hun roes aan het uitslapen zijn nu.
3: Ik denk het ook.
4: Ben jij er geweest, Frank?
3: Nee, ik ben er niet geraakt.
4: Ik ben er ook niet geraakt. Ik was eerst met vakantie en dan is het niet meer gelukt. Maar goed. Voor mij is het toch echt een klein beetje te druk. Gentse feesten.
3: Ja, het is veel. Hè. Het is 3,5 miljoen.
4: Ja, dat zijn altijd heel veel mensen op een avond. En...
0: Nostalgie weer.
3: Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zonnig en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
4: Nog een klein uurtje in Indonesië. Zometeen eens luisteren wat onze Sieg de Donker daar heeft meegemaakt. Die was daar ook al. DNA nu en Susan Vega. Eerst WM.

0: De Gentse feesten zijn afgelopen, maar Monique stuurt nog een tip voor volgend jaar. Hallo dames, ook in de namiddag is het leuk om op de Gentse feesten rond te lopen. Minder druk, goede muziek, optredens. Ja, dat is waar. Dus dat is iets om te onthouden voor de volgende editie van 2027 dan.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Tot 2 uur zitten we nog in Indonesië. En over die mooiste plekken in Indonesië kreeg ik de afgelopen uren al zalige tips van jullie. Maar ook nostalgie-dj's gaan op reis natuurlijk. En als het over Indonesië gaat, dan heeft onze Sieg nog wel een heel grillig verhaal.
2: Ik ben ook al in Indonesië geweest. Ik was er samen met een maat. En we hadden een appartement gehuurd. Maar heel het appartement dat zat vol met kakkerlakken. En niet zo van die kleine kakkerlakjes, echt zo van 5, 6 centimeter. En we hadden er niet beter op gevonden dat als we een kakkerlak zagen, om die te vangen onder een glas. Maar ja, met gevolg dat na een paar uur heel ons appartement vol omgekeerde glazen met kakkerlakken stonden. En ik zat op het toilet en ik ging richting de zetel en ik stoot per ongeluk zo een glas om en die kakkerlak die schiet in mijn broekspijp. En jongens, ik kan u zeggen, ik heb zo hard gedanst toen dat zelfs Michael Jackson dansmoves van mij zou gestolen hebben. Nu, ik heb het overleefd. De kakkerlak is er uiteindelijk uitgekomen. Maar als ik 1 tip kan geven, als je naar Indonesië gaat, doe een korte broek aan.
0: Een korte broek, maar dan komen die kakkerlakken toch ook nog. Een horrorverhaal vind ik dat, zich. Maar ik veronderstel dat hij toch ook nog wel heel toffe momenten en heel mooie dingen gedaan heeft in Indonesië. Maar dat wil je natuurlijk niet meemaken.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Sandro is onderweg naar de kermis. En ben ik bij Frituur Merisonne. Vanavond kermis in winterslag. Met lekkere frietjes natuurlijk. Het is er het ideale weer voor. De 10 van Nostalgie, dus elke ochtend tussen 9 en 10. Dat zijn 10 hits en elke dag een ander thema. Morgen is het thema vliegnummers, wat dus te maken heeft met vliegtuigen en alles wat je je maar kan inbeelden. Als je ons laat weten wat je favoriete vliegnummer is in de Nostalgie-app, dan maak je kans op een voucher van Smartfoto. Ik vind dat super tof. Wat doe je met al die foto's op je smartphone? Die blijven daar gewoon maar in zitten. Dus dan kan je een mooi fotoboek maken van een van je fantastische vliegvakanties. Dus zeker sturen je favoriete vliegnummer in de Nostalgie-app. Dan hoor je het morgen misschien tussen 9 en 10. Bruno Mars is lui, dat mag op een maandag. En Madonna die komt er ook aan.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

slecht weer is, ja. En dan Netflixen. Vandaag zou ik het wel buiten doen, als je niks wil doen. Kan ook, hè. Indonesië hebben we al wat beter leren kennen. Dankzij jullie natuurlijk, dankzij al de fijne verhalen die zijn binnengekomen in de Nostalgie-app. En als het over muziek gaat, dan hebben ze in Indonesië natuurlijk heel veel traditionele muziek. Ik heb er iets gevonden over vrouwen op Bali. Die spelen gamelan-muziek, dat klinkt dan zo. Ja, ik vind dat goed voor even. Dat is toch zo niet echt mijn ding. Maar het is traditioneel en uit Indonesië. Maar er is ook iets, een nummer dat viraal is gegaan vorig jaar. En dat is dit. Kili Kaku, zo heet het. Dat is een hit uit Indonesië. Die ging viraal op TikTok vorig jaar. TikTok. TikTok is iets anders. Oh, geweldig. Maar goed, ik weet niet waarover het ging, maar dat hoeft ook niet met dit liedje, denk ik. Ik heb nu Phil Collins.

elke dag een vakantiegevoel hier bij Nostalgie. Want we reizen de wereld rond, de ene keer heel erg ver weg, de andere keer wat dichterbij. Wat de volgende bestemming wordt, dat komen we te weten over een

Proficiat Rick Astley, precies 39 jaar geleden uitgebracht. Op 27 juli 1987. En iedereen zingt het nog mee, alle generaties eigenlijk. Ik heb nog een mooie om te eindigen. Als het over Indonesië gaat, kreeg ik een berichtje van Gunther van Laren. Mijn vrouw is Indonesisch, we hebben twee kindjes, Violet en Kai. Die zijn momenteel in Denpasar. Het is Violet haar verjaardag vandaag, zo congrats to my princess. Ja, inderdaad, hoe geweldig is dat zeg. Jarig zijn. En waarom zitten die nu in Indonesië? Wel omdat ze daar een B&B gaan openen. Dus hij met zijn vrouw en de kindjes. In augustus is het af. En over 2 jaar hopen ze echt definitief naar daar te verhuizen.

0: Sander is zoiets helemaal yours.
1: Reis
0: om
1: de wereld.
0: Hey Sander, hoe is het?
2: Dag Alexandra, een zeer goedemiddag. Ja, leuk om terug te zijn hier op het bureau.
0: Ja, voilà. Hè. Het is hier nog allemaal hetzelfde, maar het is ook nog altijd even leuk.
2: En wat, ik ben ook blij dat ik op een ander moment op de dag hier moet zijn. De zon staat hier anders, ziet er allemaal anders uit. Ik kan wat langer slapen.
0: Het is gewoon overdag nu. En jij hebt zo meteen een volgende bestemming in reizen rond de wereld. Het was heel tof in Indonesië, weer heel veel bijgeleerd. Dankjewel trouwens voor al de toffe berichtjes. Maar nu ga jij de volgende bestemming bepalen. Heb je dat gehoord trouwens in het nieuws over Netflix? Die een programma gaat maken met amateur dartspelers. En die moeten dan tegen de nummer 1 spelen.
2: Amai.
0: En ik dacht dat ze daarmee bijna 600.000 euro kunnen winnen.
2: Ja, maar dat zou iets voor mij zijn. Ik durf nogal eens dartsen af en toe. Dus.
0: Voilà, kijk. Begin te oefenen. We hebben er hier ook een. Ja. En nu al met een pijltje naar onze wereldkaart. Ik ga de tune starten, want het is altijd heel spannend.
2: Ik heb hier stress voor, hè, dat weet je. Allee, bon.
0: Doe, Sander. Je kan het.
2: Oké, okay, ik even...
0: Je kan het. Eerste training van Sander van den Ende. Reis rond de wereld.
2: Oh. Ja, oké. Okay.
0: Waar zijn we terecht gekomen?
2: Ik heb bijna in België gesmeten, maar ja? Het is, volgens mij, ik ga even kijken, hè?
0: Ja.
2: Het is Nederland.
0: Nederland.
2: Ja, ik dacht dat Duitsland was, het is Nederland geworden.
0: Blijven we zo dichtbij?
2: Ja.
0: Hey, maar dat is fantastisch, want ik denk dat er in Nederland ook ongelooflijk veel te beleven valt. Ben jij al vaak in Nederland geweest?
2: Ik ben al best veel in Nederland geweest. Ik ben van Sint-Niklaas en dan dat is dicht bij Huls, dicht bij de grens.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Veel gedaan. Maar heb jij tips in Nederland geweest? Herinneringen, foto's, plekken waar je moet geweest zijn? Laat het even komen in de nostalgie app. En dan neem ik je zo meteen mee op reis.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ja, ze keert je niet op het vroege ochtenduur, maar ik mag jou zo meteen 4 uur lang meenemen in een leuke trip langs Nederland. En ook Roxette staat klaar met Joyride. Allemaal voor na 2 uur.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
3: Die van de buren.
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
2: Nee. 1 adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
0: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. 2 voor 2, hele goeiemiddag. Nieuws krijg je van een Vrouwtje Kaljon. Een vrouwtje dementie kost onze samenleving ruim 4 miljard euro per jaar.
5: Ja, dat blijkt uit een internationale studie van onder meer ook de VUB en het UZ Brussel. Het geld gaat voor meer dan de helft naar de onbetaalde zorg van partners, familie, vrienden en andere mantelzorgers. Zoals wassen, aankleden en eten geven, maar ook boodschappen doen en de administratie. De studie bewijst ook dat we ons zorgsysteem beter moeten afstemmen. Mensen met dementie, maar ook de mantelzorgers zelf, moeten meer ondersteuning en opleiding krijgen. In 2019 leefde in ons land bijna 200.000 mensen met dementie. De ouders van de overleden baby uit Echtegem zijn vrijgelaten na verhoor, dat zegt het parket van West-Vlaanderen. Ze werden zaterdag opgepakt nadat hun baby van 1,5 maand oud was overleden. Het ging volgens het parket om een onduidelijk overlijden. De autopsie op het lichaam bracht nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak. Alle pisten blijven voorlopig nog open, meldt het parket. En in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. 1 vrouw raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben.
0: Nostalgie weer.
5: Stilaan krijgen we meer zon vanaf het westen met maxima tussen 19 en 25 graden. Morgen en woensdag volop zonnig en warm zomerweer tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm, in de namiddag wel kans op regen of onweersbuien. Bij 34 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ja, bij zo'n temperatuur moet je niet op reis, dan kan je gewoon thuis blijven.
5: Ja.
1: Met de voetjes in een opblaaszwembad of zo.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Sander.
1: Ja, en die reisgevoelens die kan ik opwekken met de leukste hits. Wat dacht je van Frank Stallone en Roxette? Ik heb ze voor je klaarstaan. Ook Pink en Ricky Martin zijn erbij. En jij bent er ook bij. Goedemiddag. We are music. En samen doen we een tripje naar Nederland de komende uren.

0: Angst Long met Far From Over. Heel erg goedemiddag. 8:08 ondertussen. En ik neem jou deze uren mee naar een nieuw land. En niet zomaar een land. Je hoort het al. Het land van het Wilhelmus. Het land van kaas en flutbier. Van windmolens en klompen. Van coffeeshops en stroopwafels. Het land van Willem, Alexander en Beatrix. Van die immer glimlachende Nederlanders. En het land van een portie bitterballen voor iedereen. De komende 4 uur trekken we naar Nederland. En ben ik heel erg benieuwd wat jouw geheime parels zijn in Nederland. Plekjes die je zeker moet bezoeken. Misschien wel gekke verhalen die je daar hebt meegemaakt met onze Noorderburen. Of misschien wel een leuke foto die je getrokken hebt. Allemaal welkom in onze nostalgie-app natuurlijk. En er zijn al wat leuke dingen binnengekomen. Hoor. Christophe Stokmans bijvoorbeeld, die zegt, Toverland is geweldig in Nederland, met kinderen op 2 kilometer daar vandaan. Een leuke camping. Joyce die zegt eerst en vooral, hey Sander, fijn om je eens in de namiddag te horen bij Nostalgie. Ja, ook leuk om hier eens bij jou te mogen zijn in de namiddag. Ze heeft veel aanraders in Nederland. Uit de kust, zoals Middelburg en Veren, heel erg mooi. Gaan wandelen in de prachtige natuur op de Veluwe. Of een citytrip naar Amsterdam. Of de marathon van Rotterdam. Ik hoop dat niet lopen, Joyce, want dat gaat in mijn geval niet goed komen. En Joyce heeft nog een hele leuke tip die ook wel een beetje muzikaal is.
1: En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk.
0: Ken je deze nog? Bluff en Gijk Arnaert, die maakten samen het nummer Zoute Landen. Want dat is ook een plekje aan de Nederlandse kust. En blijkbaar echt een heel erg mooi plekje om te gaan wandelen. Dus zo zie je maar. Muziek kan je overal brengen. En dat is bij Nostalgie altijd het geval. Wat dacht je van deze van Pink uit 2017 al? What about us? Heel goedemiddag. Welkom bij Nostalgie.

0: Ricky Martin en Undo Stress. Een beetje Spaanse sfeer op deze maandagnamiddag. Spaans, dat spreken ze natuurlijk ook in Nederland. Alhoewel, er zitten vooral veel Nederlanders in Spanje op al die campings daar, denk ik. Un cerveza, por favor. Nederland, dat is het land waar we de komende 4 uur op bezoek gaan. Muzikaal bezoek en radiobezoek. Heel erg veel leuk om al die tips te lezen in de Nostalgie App. Davy bijvoorbeeld stuurt Friesland. Machtig mooie streek, mooie fietspaden, heel veel water en vaargelegenheden. Zeker een tipje is daar een bootje huren. En hij stuurt er ook een heel erg mooie fotocollectie bij van hem en zijn vrouw daar in Friesland. Al jouw tips voor Nederland zijn nog altijd welkom. Zometeen hoor je er nog na een groep die op de slaapkamer van mijn zussen hing in de jaren 90. Het was een groep vol met broers en ze sierden de muren van haar slaapkamer. Welke groep? Dat hoor je na Nick Kershaw.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
10: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Het grote nostalgie reisbureau.

0: waren de broertjes van Hansen die op de tienerkamer van mijn zussen plakten in de jaren 90. In 1997 scoorde ze deze hit. Mbap. Eentje die nog altijd iedereen van buiten kent. Die er nog altijd passeert. Op welke Giro 5 of welk dansfeestje ook passeert. Dat was dit weekend nog op de Gentse feesten. En ook daar schalde die uit de boxen hoor. Deze Hansen. Klein beetje nostalgie. Vooral iedereen die daar een beetje op verliefd was op die broertjes in de jaren 90.
1: Reis rond de wereld.
0: En ondertussen gaan we gewoon verder met onze reis rond de wereld. Elke dag staan er twee landen centraal waar jij even jouw favoriete plekjes kan doorsturen of jouw mooiste reisfoto's kan delen in de nostalgie-uit. Charlotte uit Erpenmeer die stuurt, hey Sander, ik ga niet op reis, maar jullie laten me op reis gaan op deze manier op de radio. Zeg, hoe leuk is dat om al die feitjes over die landen te horen en al die tips die je daar kan beleven. En leuk om je eens overdag te horen. Wel Charlotte, dat is graag gedaan. Ondertussen nog heel veel tips over voor Nederland. In die nostalgie heb. Christophe uit Kildrecht bijvoorbeeld, die zegt, ja, we mogen niet vergeten om de Efteling te vernoemen. Ja, dat is waar, Christophe. Een van de mooiste pretparken toch wel. Iets waar ze heel erg trots mogen op zijn bij onze Noorderburen. En Carola uit Bergen op Zoom, zelf een Nederlandse, die luistert ook naar nostalgie en die stuurt, Gouda is echt een enorme aanrader. Dat is een heel mooi kaasmuseum. Wel, Carola, ik ben er al eens geweest in Gouda. Het kaasmuseum heb ik nog niet gedaan, maar kan jou inderdaad wel bijtreden. Het is een fantastisch mooie stad. Een stad waar ik nog altijd van droom, naartoe te gaan. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Dat is Den Haag. Dat is de stad waar onder andere het parlement in Nederland gevestigd is. Waar je kan kijken naar het torentje, de plek waar de minister-president van Nederland werkt. En natuurlijk ook de stad waar deze boys vandaan komen. Golden Earring. Misschien wel de bekendste band van Nederland aller tijden. Ze mogen trots zijn op dat muzikale exportproduct. In 1973 scoorden ze een wereldhit met deze. En hij kreeg nog altijd even fris als een heftig veulen. Golden Earring met Radar Love.

0: Shaggy en Rick Rock. Die hebben het alvast niet gedaan. Althans, dat beweren ze toch. Eentje uit 2001. Zometeen krijg je nog muziek van Christina Aguilera en Alison Moyet, Genie the Bottle en All Cried Out. En wil ik ook met jou hebben over het culinaire deel van Nederland. Het land waar we natuurlijk naar op vakantie gaan de komende uren. Ja, Nederland staat misschien niet bekend om zijn meest fijnzinnige keuken. Er wordt toch altijd gezegd van de Vlamingen dat wij meer Bourgondiërs zijn. Maar dan is er Sabine, die heeft iets doorgestuurd. Een lokale specialiteit van de Nederlanders. En het water loopt me meteen uit in de mond. Uit de mond. In de mond, zeggen ze dan zeker. Ik kan alvast zeggen dat je het serveert met gesnipperde ui. En dat je het in je mond moet laten zakken. En dat ze tegenwoordig wel overal terug te vinden zijn. Over wat ik het heb, dat kom je allemaal zo meteen te weten.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie Nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.

ooit een paar jaar geleden gezien op het Beachfestival. Deze Alison Moyet, All Cried Out. Hele goede stem, nog altijd. Het is als het 1984. Zo meteen krijg je nog muziek van Army of Lovers met Crucified. En ook Rod Stewart komt nog langs met zijn superhit Do You Think I'm Sexy. Maar eerst ging ik het hebben over de culinaire wereld in Nederland. Het land dat we aandoen met de reis rond de wereld. En één ding is voor mij het allerlekkerste in Nederland. En dat is iets, ik vertelde het daarnet al, dat je moet eten met de rauwe uitjes en van boven in je mond moet laten zakken. Dan heb ik het natuurlijk over de Hollandse Nieuwe of de Hollandse Maatjes. De zomer die begint toch pas echt als de viswinkels dat grote spandoek uithangen met ze zijn er. Want die Hollandse Maatjes die kan je maar krijgen van mei tot eind augustus, het einde van de zomer. Echt wel een heerlijk zomersnackje. Dus heerlijk verfrissend, zo'n vette vis met dan een beetje rauwe ajuin. Ja, je moet er wel een beetje voor zijn, hè. Je bent er oftewel een enorme liefhebber van, zoals ik, of je moet er helemaal niks van weten. Oh, het water komt me echt al in de mond nu ik erover begin te praten. Ik hoop dat straks de viswinkel nog open is. Als ik stop met werken, dan kan ik nog even passeren om twee Hollandse maatjes te gaan halen. Ik vind het het heerlijkste wat er is uit Nederland. Frederik Andries die gaat dan weer voor de appelbol als typische Nederlandse specialiteit. Ze stuurt er ook nog een foto van in de Nostalgie-app. Ja, die Nederlanders hebben misschien niet de fijnste keuken, maar ze maken toch heel erg lekkere dingen. Ja, mannetjes, die maatjes, goh, ik heb er goesting in, hè.

0: de enige kerk waar volgens mij de mis op zondag pak entertainender is dan de gewone mis. Army of Lovers en Crucified. En na 3 uur krijg je deze.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: De superhit van Matthew Wilder uit 1984 die een nieuw leven begon te leiden door TikTok.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
10: Welkom te

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. 1 voor 3, goedemorgen. Nieuws krijg je van Frankje Kajon. Goedemorgen, het is goedemiddag natuurlijk. Ja. Ik ben dat zo gewoon, hè, om goedemorgen te zeggen. Frank Unizo vreest misbruik van de betere consumentenbescherming.
3: Ja, de ondernemersorganisatie denkt dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem. Want binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kregen vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen. Voor consumenten is het wel gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemer altijd wordt getroffen. In Parijs zijn 3 vrouwen, onder wie ook een zwangere vrouw, gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum. 1 van hen raakte zwaar gewond, maar intussen is niemand meer in levensgevaar. De dader, een man van 31, had 2 steekwapens op zak en viel voorbijgangers aan. Hij werd kort na de feiten opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij zou mogelijk psychiatrische problemen hebben. En FIFA-baas Infantino haalt fors uit naar de media en WK-kritiek. Hij beschuldigt iedereen die de afgelopen weken kritiek uitte op het WK voetbal van leugens en haat. Het toernooi werd fel besproken, onder meer door de hoge ticketprijzen, twijfelachtige scheidsrechtersbeslissingen en uiteraard de uitgestelde schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, die zo toch nog tegen onze rode duivels kon spelen. Infantino verdedigt de aanpak van de FIFA. Volgens hem was er tijdens het toernooi alleen maar vreugde en geluk.
2: Toch mooi, hè? Dat er alleen maar vreugde en geluk was tijdens het WK.
3: Ja, behalve voor de verliezers dan.
2: Die man leeft toch in een andere realiteit, vrees ik.
0: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we van volop zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Sander.

Everything But The Girl. Het is een missing in de Todd Terry Radio Edit uit 1995 al. We zijn nog steeds bezig aan ons tripje door Nederland natuurlijk, in onze reis rond de wereld. Het land van onze noorderburen, het land van kaas en natuurlijk van veel sfeer. En duidelijk ook van veel herinneringen voor jou. Want zoveel leuke berichtjes die hier binnenkomen in de nostalgie-app over Nederland. Zo is er Sabine, die stuurt een foto van Keukenhof. Dat is een soort grote tulpentuin. Ik ben er ook ooit al geweest, Sabine, met mijn ouders. Ik was toen wel een vrij tot zeer jong kind. En ik vond dat een beetje saai, maar misschien is dat op leeftijd wel wat leuker om te doen. Christel Maus, die stuurt ook, wij zijn net terug van 14 dagen Gelderland. Een prachtige streek. We gaan al 4 jaar op rij naar Nederland op vakantie. Zo deden we als Zeeland, van Volendam tot Texel, Friesland en Ameland. Een prachtig fietsland en altijd al goed weer gehad in juli. Jawel, Christel, genieten daar in Nederland dus. En dan is er ook nog Frederike Andries, die stuurt allemaal foto's van het eten dat ze daar gegeten heeft in Nederland. Wel, Frederike, het ziet er fantastisch uit. Waar ik het ook nog even wil hebben, is over die typische Nederlandse sfeermuziek. Want elk jaar komt er wel een nieuwe artiest uit Nederland opgeduikeld, die daar alle podia eigenlijk wel verovert. En dit jaar is dat Rutger van Barneveld met deze. Je hebt hem misschien wel al eens ergens horen passeren.

Heerlijk simpel toch? Ik wil de zon zien zakken in de zee. En daar scoort die man dan een gigantische hit mee. Zo zijn ze ook wel, de Nederlanders. Hè? Lekker creatief en lekker gewoon een zomerhit die je niet meer op het lijf heeft dan de zon zien zakken in de zee. Wat een heerlijk land is het toch. Tot 6 uur gaan we nog door met al die leuke herinneringen uit Nederland. Heb jij nog een plekje dat we zeker allemaal moeten kennen? Of een leuke vakantiefoto die we mee op onze grote wereldkaart kunnen hangen? Laat het even komen in de nostalgie. Ik ben heel erg benieuwd naar al die herinneringen die jij al in Nederland hebt beleefd. En al die nostalgie die jij nog even kan bovenhalen van jouw Nederlandse avonturen. En ondertussen blijf ik natuurlijk gewoon de grootste hits draaien. Zoals deze van Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Sting die wist het al, in love is in the seventh wave. Misschien wel de golven die jij op het strand pakt deze zomer. Zometeen Maroon 5 met Memories en Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight. En we hebben ergens gelezen dat die Maroon 5 Memories gebaseerd is op het werk van een klassieke componist. Dat is bij mij geleden van de MO-les dat ik nog over klassieke componisten heb geleerd. Kan jij toevallig de componist herkennen die dus in dit nummer zometeen een belangrijke rol speelt? En Maroon 5 heeft zich daarop gebaseerd. Here's to the ones that we got. Ik kan wel zeggen, het is geen voor de hand liggende componist. Het is nu geen Mozart, of geen Beethoven, of geen Bach. Ik kan wel al verklappen dat het werk waarop het gebaseerd is, het klassieke werk, dat heet De Canon in D. Maar weet jij over welke componist het gaat? Je hoort hem zo meteen.

0: Naar welke componist speelde Maroon 5 Leentje Buurt voor deze Memories? Ik vroeg het jou daarnet. Silke uit Sinai die denkt aan Mendelssohn. Goeie gok, want als Johan uit Aalst die het wist, hoort, ging over deze componist. Hoor je de gelijkenis een beetje? Het is Johan Pachelbel. Die maakte deze canon in D. Dat hoorden de mannen van Maroon 5 en die dachten, we maken er gewoon een hit van. Voilà, nu weet je het weer voor het volgende familiefeest. Een leuk weetje om te vertellen. Morgen tussen 9 en 10 krijg je trouwens nog veel meer muzikale weetjes op je bord. Tijdens de 10 van Nostalgie.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Elke morgen gaat onze Kim Mellaert op zoek naar een thema om daar dan de 10 beste platen rond te bundelen. Jij kiest die platen natuurlijk, jij geeft inspiratie. Hoe doe je dat? Wel gewoon door te sturen in de Nostalgie-app. En morgen staat het thema vliegen centraal. Dat kunnen platen zijn met fly in de titel vlieg. Kan over vliegtuigen gaan, over ballonnen, kan over eender wat gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld meteen aan deze. Paul de Leeuw met de Vlieg met me mee. Maar aan welke plaat denk jij? Wat is voor jou de ultieme plaat die gaat over vliegen? Kan dus gaan over vliegtuigen, het woord fly, ballonnen, zeppelins, nooit geloofballons, alles kan en alles mag. Jouw suggesties zijn altijd welkom in de Nostalgie-app. En morgen tussen 9 en 10 hoor je dan welke 10 het geworden zijn. Ondertussen krijg je van mij Duran Duran.

leuk om nog eens te horen dat jonge, frisse stemmetje van Belle Perez en Hello World. Toen ze even kwam piepen in 1999. Ondertussen krijg ik best wel wat berichtjes in de Nostalgie-app of op mijn Instagram. Is het niet raar om in de studio te staan zonder Veronique de Kok? Ah, wel, ik moet eerlijk toegeven, het doet een beetje raar om hier niet naar links te kijken en ons Veronique te zien staan. Maar dat betekent wel dat ik lekker mijn goesting kan doen deze week. Dus ik eet pistolets met gewoon préparé en zonder boter. Ik hou mijn schoenen lekker aan. Ik zet de studio vol met Lego. Wat kan ik nog allemaal doen? Ja, onze heerlijke discussies, ik mis ze wel een beetje hoor. Vanaf 17 augustus zijn we terug tussen 6 en 9. En ondertussen kan je al die discussies nog even herbeleven op ons Instagram-kanaal Nostalgie België. Zeker.

0: Stevie Wonder in deze plaat gedraaid heeft, ik weet het niet. Een soort vloeibaar geluk, denk ik. Want je kan niet anders dan goed gezind worden van deze Superstition. Waar je ook niet anders dan goed gezind van kan worden. Dat is van ons NMP3 natuurlijk. Die staat nog altijd op de luchthaven. Zometeen gaan we weer even live naar haar. En ze heeft me al verteld, en ik citeer, dat ze bij het mooiste mannetje van de luchthaven staat. Wie dat mooiste mannetje van de luchthaven is, dat kom je te weten. Na Bruce Hornsby en The Range en ook Snap en Summer met This First, The Last Eternity.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer.

0: vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
1: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
0: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Wat een heerlijke zomerschijf toch. Ondertussen is het tijd om nog eens in te checken bij LMP3.
1: Ribbe de Bie met P3.
0: En die staat nog altijd op Brussels Airport om daar reizigers te begroeten die vertrekken en die toekomen van een heerlijke vakantietripje. En Ellen, je hebt me laten weten dat je bij de mooiste man van de luchthaven staat.
2: Och, en ik sta hier bij het mooiste manneke van heel de luchthaven. Hij is nog heel klein, ik denk dat hem niet veel kan zeggen, maar ik zou wel willen papa Stef.
3: Hallo.
2: Hallo. De valies is groter dan hem.
3: Ja, inderdaad. Dat is enkel handbagage dat we mee hadden. Dus,
2: Hoe oud is hij?
3: Hij wordt in oktober 2 jaar.
2: 2 jaar. Oh, fantastisch. Zeg, en jullie zijn nu met z'n drietjes op trot.
3: Ja, klopt. We hebben een citytripje gepland naar Wenen.
2: Een citytripje gepland naar Wenen?
3: Ja, ja, maar we wisten eigenlijk tot op 10 minuten geleden nog niet naar waar dat we gingen.
2: Ho. Wacht even. En dan kom ik even ook bij u. Hoe bedoel je?
4: Ja, wij hebben dat geboekt met een specifieke touroperator die dan boekt voor jou. Dus je betaalt dat, zij boeken voor jullie. En je weet eigenlijk totaal niet waar je naartoe gaat.
2: Nee, dat wist zelfs niet dat dat bestond. Hoe moet ik dat dan zien? Jullie moeten bepaalde criteria in.
3: Ja, we hebben bijvoorbeeld gezegd, we willen graag op citytrip gaan. 4 dagen binnen Europa. En dan zeggen zij, oké, we gaan kijken op die dagen, wanneer dat het past, naar waar jullie kunnen gaan. En zij hebben voor ons gekozen om naar Wenen te gaan. Dus het ging sowieso een nieuwe bestemming zijn dat we nog niet hadden ontdekt.
2: En zijn er dan ook andere specificaties? Ik wil een zwembad, ik wil goed weer en ik heb een kind van nog geen 2.
3: Ja, het kind hebben we sowieso doorgegeven. Er gaat ook een babybedje staan en zo.
2: Dit is eigenlijk wel spannend. Dus...
3: Eigenlijk wel. Het spannendste is nu eigenlijk net achter de rug, want we wisten niet naar waar. Dus,
2: En hoe voelde je er bij Wenen?
3: Goed eigenlijk. Goed, ja. Ik vind het wel verrassend eigenlijk.
2: Had het stiekem ook zo'n lijstje?
3: Ja, er zijn altijd wel zaken dat je hoop dat je naartoe gaat, maar ergens hoopte ik op een locatie dat ik niet aan gedacht had. En dat is ook wel geweest.
2: De locatie en het hotel wordt dan voor jullie bepaald en geregeld. Zijn daar dan ook uitstappen aan verbonden?
4: Nee, dat is allemaal... Je krijgt wel een lijstje met wat dat er te doen is, wat dat je kan doen, maar er is niks geboekt. Dus je mag het allemaal zelf nog beslissen.
2: Dat is eigenlijk niet evident ook voor u om je valies te pakken.
3: Een week op voorhand krijgen we wel het weer door. En die blijft ook constant updaten. Dus we wisten wel, het gaat ongeveer 30 graden zijn. Dus we weten wel, oké, we moeten geen dikke jas en dikke trui mee pakken.
2: Oh, ik zou eigenlijk willen meegaan om te zien hoe dat je het vindt. Ik vind het eigenlijk zelf spannend. Ik hoop dat Wenen jullie nog heel veel verrassingen geven.
3: Ik hoop het ook, maar ik denk het wel.
2: Ze geniet ervan samen. Doei, doei.
1: Ellen P3, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Als Kid Coco het zegt, het zou zo kunnen gaan over de Gentse feesten. I see people dancing out in the streets. Lekker zomers met de Dinky Toys. Ondertussen ben ik nog steeds in blijde verwachting voor jouw tips van Nederland. Het land dat centraal staat in onze reis rond de wereld de komende uren. Alkmaar, blijkbaar mooie stad, lees ik hier ook nog in de nostalgie-app. Dus laat jouw tips maar komen. Zometeen, na 4 uur, krijg je nog de grootste hit van Britney Spears.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Bijna 1 voor 4 nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Fraukje, Unizo vreest misbruik van de betere consumentenbescherming.
5: Ja, de ondernemingsorganisatie denkt dat boze klanten misbruik zullen maken van het nieuwe systeem. Want binnenkort moeten bedrijven zelf opdraaien voor de kosten als mensen naar de consumentenombudsdienst stappen. Die kreeg vorig jaar bijna 40% meer klachten. De bedrijven moeten tot €500 per dossier betalen. Voor consumenten is het gratis. En dat is oneerlijk, zegt Unizo. Het vreest dat zelfs bij heel kleine of absurde klachten de ondernemer altijd wordt getroffen. De vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen, dat zegt de burgemeester. De vrouw bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon hem een dag later doodschieten. En tennis dan. Alexander Blok staat voor het eerst in de top 32 in de ATP-ranking. Blok is amper 21. Hij kon gisteravond in Portugal nipt geen eerste ATP-toernooi winnen, want hij verloor in de finale van een Fransman. Maar Blok klimt wel 30 plaatsen in de ranking en wipt over Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Blok is zo opnieuw de beste Belg op de ranglijst. Aan de top verandert er weinig, want de Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1.
0: Ja, we zeiden het net toch tegen elkaar, vrouwtje. We zijn echt wel verwend in het mannentennis tegenwoordig.
5: Ja, we doen het goed.
0: Raphaël,
5: echt goed.
0: Collignon, Zizou Bergs, Alexander Blok. Misschien komen we er terug Kim en Justine tijden aan, maar dat bij de mannen, wie weet?
5: Ja, wie weet.
0: We moeten blijven hopen natuurlijk.
6: Nostalgie weer.
5: Deze namiddag meer en meer opklaringen met maxima tot 25 graden. Morgen en woensdag genieten we volop van het zomerweer met temperaturen tot 33 graden. Ook donderdag blijft het zonnig en warm. In de namiddag wel kans op regen of onweersbuien bij 34 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: En ook dit uur maak je weer kans op zo'n heerlijke prijs uit dat grote reisbureau. Welke prijs je dit uur kan scoren als de reiskar passeert, dat vertel ik je zo meteen.
6: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Sander.

0: Whitesnake met Here I Go Again. Heel erg goedemiddag. Het is 8:08 ondertussen.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, misschien moet jij wel werken en ben je zo aan de laatste uurtjes van de dag bezig. Geen hond, ik sla jou wel door hoor. Met de grootste hit, CeeLo Green bijvoorbeeld. Die komt een middelvinger opsteken tegen dat maandaggevoel. En ook Mea komt zingen All About The Money. Dat moet je natuurlijk doen, hè. Werken om die money binnen te halen. Maar misschien ben je ook aan het genieten van een welverdiende vakantie of van een welverdiend pensioen. En mogen de voetjes even omhoog. Wel, wat je ook aan het doen bent op deze maandag, ik kan jou misschien wel gelukkig maken. Of nog gelukkiger maken dan je al bent. Want je weet het, bij ons grote nostalgie reisbureau kan je tripjes winnen. En ook dit uur is het zover. Dit uur passeert onze reiskar en kan jij een heel echt mooie prijs binnenhengelen. Een prijs die je naar veel plekken zou kunnen brengen. Want dit uur spelen we voor een voucher van hou je vast, maar liefst 300 euro bij Brussels Airlines. Een voucher van 300 euro bij Brussels Airlines. Kan je gebruiken voor een citytripje? Kan je gebruiken om bij te leggen voor die ene grote reis die je al zo lang wilde maken? Of je kan je gewoon laten verrassen. Dat hoorde daar net nog bij LMP3 tijdens Ribidibi met P3. 300 euro bij Brussels Airlines. Dat staat dus op het programma dit uur. En wat moet je doen? Het is heel simpel. Goed luisteren. Want ergens dit uur passeert onze reiskar. Die klinkt zo. En dan stuur je gewoon heel duidelijk reiskar in de nostalgie-app als je die hoort. En misschien mag ik jou dan wel gelukkig maken met 300 euro bij Brussels Airlines. Ja, mannetjes, daar zeg ik geen fuck you tegen, daar zeg ik welkom tegen. Dit is CeeLo Green.

0: Maar ja, die wist het al in 1998. It's all about the money. Het zal wel zijn. 300 euro staat er op het spel dit uur. 300 euro die jij kan besteden bij Brussels Airlines. Het enige wat je daarvoor moet doen, is op zoek gaan naar onze reiskar. Als je die hoort tingelen en pingelen dit uur, dan moet je, heel erg simpel, het woordje reiskar sturen in de nostalgie-app. En er is wat verwarring. Is het reiskar met een korte ei of een lange ei? Taalkundig gezien is het reiskar met een korte ei, want het is een kar om te reizen. Maar omdat ik me goed hard toon, koor ik ook die goed met de lange ei. Dus als je de reiskar hoort passeren, dan spam je heel die nostalgie-app vol. Dan stuur je zoveel berichten als je kan en misschien word jij er wel uitgekozen. En als ik jou nu eens zeg dat die reiskar met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid binnen 5 minuten ongeveer passeert, dan zal dat wel eens kunnen. En dan zal ik vooral blijven luisteren.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
5: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
4: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
5: Die van de buren.
4: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
4: Nee, 1 adres.
6: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

0: Abba met Voulez Vous. En daarvoor hoorde je het gerinkel dat jouw zomerdag nog altijd een beetje beter kan maken hier bij Nostalgie. Want je hoorde de reiskar passeren natuurlijk. En dat betekende dat je die app moest volspammen met reiskar. Met korte ei of lange ei. Het maakte al weinig uit eigenlijk. En dan kon je zo'n voucher winnen. Hè, van €300 bij Brussels Airlines. Hoe wel gekomen zou dat zijn? Wat een fijne prijs zou dat zijn om te veroveren op deze maandag. Ik ga eerlijk zijn, ik heb zelf ook meegedaan, maar ik denk dat ik contractueel gezien niet mag winnen. Hoe grappig zou dat zijn, dat ik nu iemand opbel en dat dan mijn eigen gsm zou rinkelen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar bon, ik leef op hoop. Maar misschien gaat de gsm of de telefoon wel bij jou als jij een reiskar hebt gestuurd. En dan moet je gewoon opnemen. Zo simpel is het leven. Hij gaat al over. Dat is al goed.
1: Hallo, met Tineke.
0: Dag, Tineke. Heb je enig idee wie hier aan jouw lijntje hangt?
1: Ik vermoed Nostalgie.
0: Dat klopt alvast, Tineke. Dan is mijn tweede vraag. Wat heb jij gestuurd in onze Nostalgie-app?
1: Een reiskar.
0: Tineke, dan is mijn derde vraag. Zou jij heel gelukkig zijn met €300 bij Brussels Airlines?
1: Zeer zeker.
0: Dan is van u! Appakee!
1: Dank je wel!
0: Zalig. Tineke, jouw maandag die is nog wel een pakje beter geworden, denk ik. Had je het verwacht? Speel je al lang mee met de reiskar?
1: Ja, toch eigenlijk wel van bij het begin, maar kijk.
0: Oh, zeg eens dat de volhouder wint. Ja, de aanhouder wint.
1: Zeker. Ja, ja.
0: Tineke, €300 bij Brussels Airlines, dat is wel best een mooie som om te besteden. Heb je al enig idee waar je naartoe wil?
1: Een citytripje, denk ik. Altijd leuk.
0: Dat is altijd leuk. En wie mag er dan mee op die citytrip, Tineke?
1: Mijn partner, uiteraard.
0: Mijn partner, uiteraard. Is er een stad die zo liefde ademt voor jullie twee?
1: Geen idee eigenlijk. Ik laat mij verrassen en hij mag kiezen.
0: Maar Tineke, mag ik een tip geven? Oh, ik had het gewoon geven, ik had zelf niet vragen.
1: Ja?
0: Rome, dat is een hele leuke stad om met z'n tweetjes te doen. Heel romantisch, lekker eten, heel veel bezienswaardigheden en gewoon een stad om even van elkaar te genieten.
1: Ah, kijk, perfect. Ik neem het mee.
0: Stuur mij maar via Instagram voor alle tips, Tineke. En dan wens ik jou vooral nog een prachtige maandag toe.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Ja, welkom in de club, hè.
2: Beleef de leukste zomer met Brussels Airlines. Een klein stukje België in de lucht.
3: Luister en je bent op vakantie.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine leren ons tellen. Ondertussen is er toch nog enige verwarring van onder andere Helga in de Nostalgie-app. Alsof ik niet zou weten hoe je reiskar moet schrijven. Dat weet ik eens met korte ei, want we reizen. Maar soms in de Nostalgie-app komt er ook een reiskar met een lange ei binnen. Dat wou ik even zeggen. Toch even tonen dat ik hier een diplomatale letterkunde heb binnengeengeld. Ondertussen komen er nog heel veel leuke tips binnen voor Nederland. En allemaal juist gespeld. Toen is er Louisa die zegt voor mijn 75ste verjaardag liever ben ik in het verlengd weekend van 1 mei naar Enkhuizen getrokken. Bij het IJsselmeer, een mooie schilderachtige stad. Uitstekend voor wandelaars en ook het naburige Hoorn is heel mooi. Heb jij nog tips voor Nederland? Laat ze gerust komen.

Ika met Big Girl. Ik ben net terug van een weekje, laten we zeggen 9 dagen Portugal. En voor mij is Mika echt wel de soundtrack van Op Reis Gaan met Vrienden. Want een van mijn beste maten, de Senne, die zet deze altijd op als we op reis gaan. En ik was eventjes terug in het heerlijke Portugal met Mika. En deze Big Girl. Zometeen gaan we even naar Nederland met jouw tips. Jouw tips voor dat prachtige land zijn nog altijd welkom. Wat zijn de verborgen parels? En heb jij misschien wel leuke vakantiefoto's? De nostalgie hebt, daar moet je zijn.

0: en alleen de grootste hits.
1: Nostalgie.
0: We
1: are music.

0: Desri met een ode aan het leven. Zometeen hoor je nog Peter Frampton met de Show Me The Way. Maar eerst nog even naar Nederland.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, want dat is natuurlijk ons land dat vandaag centraal staat. De komende uren nog tips en pareltjes.

herinneringen, nostalgische herinneringen uit jouw kokertje. Die zijn nog altijd welkom in onze nostalgie-app. Allemijnstag bijvoorbeeld, die zegt wij deden zo al een 5 keer in Nederland de Elfstedentocht. En dan zou je kunnen denken, Anne, de Elfstedentocht, dat is toch op het ijs met schaats. Maar Anne Mestag laat weten dat dat ook heel leuk is met de fiets. Top, laat ze weten in hoofdletters en 2 uitroeptekens. Ook Giethoorn in Nederland, zegt ze, is prachtig. En er is er ook nog Dominique de Kenji, die zegt een tip voor Nederland. Dat is een wandeling in Hulst. Onder andere langs de oude versterkte stadswallen. Wel, Dominique, dat heb ik al zeer veel gedaan. Want ik zelf ben afkomstig uit Sint-Niklaas. En dat is eigenlijk niet zo heel ver van Hulst. Wat we dan wel eens deden op een verdwaalde zondag, dat was de fiets nemen naar Hulst. Via de oude spoorweg kan je daar naartoe rijden. Hele mooie fietsrit. En dan kan je in Hulst genieten. Want de winkels zijn daar ook gewoon open op zondag. Zoveel zondagen heb ik daar gespendeerd. Samen met mijn ouders. Kuierend door die prachtige binnenstad. Gaan wandelen op die oude versterkte stadswallen. En dan natuurlijk een welverdiend koffietje met een lekkere pannenkoek erbij. Heerlijk om te doen daar in Nederland. Jouw tips, onder andere van Tom Akke. Die zegt nog het safaripark in de Beekse Bergen. Heel erg tof. Het grootste Afrikaanse wildlife park van de Benelux. Je kan hier op safari gaan tussen meer dan 1200 wilde dieren, zelfs te voet of met de eigen wagen. Voilà, tips genoeg om fantastisch door te brengen daar in Nederland. Weet je wat ik ook altijd stiekem zo leuk vind? Aan op reis gaan naar Nederland. Dat is die televisie daar. Oh, mannetjes. Fantastisch is dat. En toch ook een beetje nostalgisch. Want in 1976 konden heel veel Vlamingen op de Nederlandse televisie bijvoorbeeld naar dit kijken. Dat is toch ook Nederland, hè? Die shows die je dan vroeger op de Nederlandse televisie moest kijken. En dan zeker in de leukste straat ter wereld. Ja, dat is toch wel typisch Nederlands. Helemaal terug naar Elmo, naar wie is er Pino, naar het koekjesmonster. Wie is daar nog allemaal in Sesamstraat? Zo leuk om nog eens te horen. En typisch Nederlands. Deze man die komt niet uit Nederland, maar wel uit ons collectief geheugen. Peter Frampton met Show Me The Way. En daarna gaan naar UB40 en Chrissy Hynde. En weg met een leuke cover van Sonny & Cher.

0: UB40 en Chrissy Hynde met een Sonny & Cher cover van I Got You Babe.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Je pols gaat overuren draaien, want de luchtdrum die moet en die kan niet ontbreken bij Bruce Springsteen en Born in the USA. Die krijg je zometeen na het nieuws van Frankje om 5 uur.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1+1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi. Altijd slim.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
12: Kom, laat je inspireren.
13: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
12: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
13: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Nostalgie.
0: 4 voor 4 ondertussen nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, de bosbranden die Frankrijk teisteren, die zullen nog lang gaan duren.
14: Ja, dat waarschuwt de Franse binnenlandminister na het crisisoverleg van de Franse regering. De komende dagen dreigt de situatie opnieuw bijzonder moeilijk te worden. Want vanaf morgen verwacht Frankrijk een nieuwe hittegolf. De temperaturen in het zuidwesten lopen opnieuw op tot zo'n 40 graden. Volgens de Franse binnenlandminister vormt ook de vermoeidheid van de hulpverleners een grote uitdaging. Intussen is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Al 9 mensen zijn veroordeeld voor brandstichting en nog 15 anderen staan terecht. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten voor de dood van een man van 26 uit Wetteren bijna 5 jaar geleden. De man gedroeg zich agressief omdat hij drugs had genomen. 1 agent nam hem in een wurggreep. De man overleed later in het ziekenhuis. De agenten werden beschuldigd van opzettelijk slagen en verwondingen, maar de rechter oordeelde dat de agenten niets verkeerd deden. Nu gaat het parket en ook de familie van het slachtoffer in beroep. De vrouw die overleed bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. De vrouw bezocht de stad met haar dochter. Bij de aanslag in het centrum van Berlijn raakten ook 29 mensen gewond. De verdachte, een man van 21, reed met zijn auto in op de groep mensen en vluchtte weg. De politie kon hem een dag later doodschieten. En dan nog leuk nieuws voor de wielerfans, want Wout van Aert doet mee aan het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Hij maakt er op 16 augustus een debuut, want het is de allereerste keer dat Van Aert meerijdt in een BK Gravel. Van Aert sukkelde een tijdje met een ontstoken elleboog. Hij moest daarom passen voor de Tour de France. Woensdag is hij terug en rijdt hij in de Ronde van Denemarken. Maar zijn grote doel is de Vuelta of de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus.
0: Ja, misschien kan hij daarna wereldkampioen worden. Dat zou heel straf zijn natuurlijk. Ik ben blij dat hij terug is, onze Wout van Aert.
1: Nostalgie weer.
14: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien. Tot 32 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
12: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Sander.

OMC en How Bizarre. Michael Jackson die staat voor je klaar. En aan Michael wil ik iets vertellen over een persoonlijke tip die ik voor jou heb in Nederland. Iets waar je heel lekker kan gaan eten en ondertussen ook wat muziekgeschiedenis kan beleven.

0: Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. Zoveel leuke tips voor Nederland in onze nostalgie-app. Anna die zegt, een citytripje Rotterdam is een aanrader. We sliepen daar op een oud cruiseschip. Vanaf daaruit kon je met de watertaxi naar het centrum. Dan is er ook nog Veerle zegt, Nederland is fietsland. De Veerweer Texel of een citytrip naar Amsterdam. De fietspaden zijn daar top. En dan is er ook nog Chris die zegt, Vlissingen echt een aanrader. En dan gaan eten in Eetcafé De Roots.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, vandaag staat Nederland centraal in onze reis rond de wereld. Het is heel mooi om te zien hoeveel leuke herinneringen jij daar al gemaakt hebt. Jouw herinneringen, jouw tips, jouw tricks, jouw leuke vakantiefoto's. Ze zijn allemaal nog welkom in de Nostalgie-app. En nu wil ik jezelf graag een tip geven voor Nederland, of uit Nederland liever. Een tip die zich afspeelt in een van de mooiste stadjes, vind ik zelf, van Nederland. Volendam. Een prachtige, ja, bijna nostalgisch ogend vissersstadje aan het IJsselmeer. Heel erg leuk. Of het Markmeer is dat eigenlijk zeker. Is dat wel het IJsselmeer? Ja, het Markmeer is daar ondertussen. Prachtig om te zien. Je kan daar tussen de oude vissershuisjes wandelen. Je kan daar een historische fotoshoot doen. Maar je kan daar ook vooral lekker eten. Stel je wil een huisje reserveren in het Landal Marina Park daar in Volendam. Heb ik ooit gedaan met mijn ouders. Want dan heb je daar op een echt een boogscheut daarvan af. De bekendste palingrokerij van Nederland. Het restaurant heet Smit Bokkum. Is een palingrokerij waar zelfs Sergio Hermans een paling komt halen. Ze roken daar paling, maar ook zalm. En die kan je daar heerlijk proeven in het restaurant. Echt waar, hand op het hart. Een van de beste maaltijden die ik ooit heb gegeten was daar in Smit Bokkum in Volendam. Dus als je daar in de buurt bent, ga er zeker eens langs. Is het niet om te genieten van het fantastisch lekkere eten, dan misschien wel van het museum daarboven. Want boven het restaurant is een museum. Een museum dat hier iets mee te maken heeft. Ja, je herkent misschien de Cats, de Nederlandse band met hun grote hit One Way Wind. Wel, de Cats, dat waren natuurlijk de grondleggers, de pioniers van de paling sound. Een sound die in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond in Volendam. Een paar Volendamse artiesten die veroverden toen de hitlijsten wereldwijd. En ja, dat is heel erg gek om te zien dat dat allemaal zijn oorsprong had in dat kleine vissersstadje daar in Nederland. En daarom is er het Paling Sound Museum. Dat is boven dat restaurant Smit Bokkum. Kan je voor €3 het Paling Sound Museum bezoeken en even helemaal ondergedompeld worden in die fantastische sound daar in Volendam. En een kleine wist je datje? Weet je wie er ook van Volendam is? Dat is Jan Smit. Dus er moet er wel iets in het water zitten, muzikaal gezien dan. Smit Bokkum, de beste palingrokerij van Nederland. Mijn culinaire tip voor jou. En ondertussen smijt ik nog met de grootste hits. 13 over 5 op deze maandagnamiddag. Dit is Robin Beck met First Time. Goedemiddag.

0: Robin Beck met het prachtige First Time. Ondertussen wel wat mensen die ook al in Volendam geweest zijn. Martina Sint-Niklaas laat weten, vorig jaar Valentijn gevierd in Volendam. Een zeer mooie en levende stad. En er is ook een muziekmuseum. Ja, ik zei het al, de Paling Sound. Fantastisch daar in Volendam, in het Smit-Bokkum restaurant. Ik ben daar trouwens nog eens gaan kijken. Ik weet nog wat ik er gegeten heb. Ik heb daar een heet gerookte zalmmoot gegeten met tagliatelle en een saus op basis van truffel. Ze verkopen het er gewoon nog altijd, zoveel jaar later. Ik moet daar echt nog eens langs gaan om dat te eten. Zometeen geef ik iets anders op jouw bord. Een heet gebakken Backstreet Boys en een mootje Jonas Brothers met Only Human. Dat is voor zometeen.
1: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zolderpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
2: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
3: Happy birthday!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank je!

Stel, je weet nog niet wat te doen vanavond, dan geef ik je een klein tipje. Een filmavond, dat is altijd een goed idee, zeker op een maandag. Dat geeft dat wat meer kleur, toch? En dan zijn er sommige films die je wel kan blijven bekijken, die je kan blijven herhalen. The Blues Brothers is er zo eentje voor mij. Fantastisch leuke film is dat. De mannen met de zonnebrillen die die gekste avonturen meemaken. Je wordt ook nog eens beloond met een muzikaal einde van Aretha Franklin.

De lalala's vliegen je om de oren. Het wordt toch een beetje heter met deze Color Me Bad en I Wanna Sex You Up. Met deze temperatuur kan dat toch, maar vanaf morgen weer 33 graden. Ja, mannetjes, dan zal het toch eerder in de koelcel van de koolruit zijn dan in mijn eigen slaapkamer. Maar bon, ik heb hier nog Brian Ferry voor je met Let's Stick Together. De trompetten die mogen weer schallen. En ook de grootste hit van Tina Turner. En die van Duffy, die krijg je nog voor 6 uur.

0: kerels er weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe, Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: die 90s hip-hop invloeden. Bij Indica Moes en Here Comes the Hot Stepper uit 1995. Dat meteen vraagt Duffy jou om een beetje Mercy. En ook BB&Q Band, de Brooklyn Bronx en Queens Band staat klaar met On The Beat. Maar eerst wil ik al even vooruitblikken naar morgen vroeg.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, morgen vroeg om 6 uur is Kim Mijlaert er weer om je uit je bedje te

schoppen natuurlijk. Dan maak je ook weer kans op zo'n finale plek voor die reis naar Vietnam en Cambodja. Dat is allemaal van morgen vroeg. En tussen 9 en 10 hoor je elke dag de 10 van Nostalgie natuurlijk. Dan zet Kim wel haar 10 platen na elkaar in een bepaald thema die jij gekozen hebt. En morgen is dat thema vliegen. Dus jouw favoriete platen rond vliegen. Dat kan het Engelse woord fly zijn. Dat kan vlieg met me mee naar de regenboog zijn. Het kan over vliegtuigen gaan, over vogels. Als jij het zo zot kan bedenken, dan kan het in die 10 van Nostalgie belanden natuurlijk. Heb jij nu ideeën? Heb je alvast inspiratie die daar ergens aan het ontspruiten is? Laat het alvast komen. In de Nostalgie-app, jouw favoriete plaat rond vliegen of een plaat waarvan jij vindt dat die niet mag ontbreken in de 10 van Nostalgie. Morgen vroeg, als je die nu stuurt, dan draait Kim hem misschien wel morgen tussen 9 en 10. Deze gaat niet over vliegen, maar het is wel een heerlijke meezinger. Duffy en Mercy, goedenavond.

andere iets. En dan nog een beetje saxofoon. Het zal wel zijn. Ik heb hier nog een bord muzikale pasta voor je klaarstaan. In de vorm van Eros Ramazzotti. Romiger dan een pasta met vier kazen. Na 6 uur hoor je nog Bryan Adams. Ik zie hier ook Ronan Keating staan. En ook Amy McDonald komt nog langs. Het muzikale feest blijft doorlopen. Maar eerst is een tripje naar het land van de gladiatoren. En van de pasta. Eros Ramazzotti is dit. Goedenavond.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De bosbranden in Frankrijk zullen nog lang duren. Dat waarschuwt de Franse binnenlandminister na het crisisoverleg van de Franse regering. De komende dagen dreigt de situatie opnieuw bijzonder moeilijk te worden. Vanaf morgen verwacht Frankrijk een nieuwe hittegolf. De temperaturen in het zuidwesten lopen opnieuw op tot zo'n 40 graden. Volgens de Franse binnenlandminister vormt ook de vermoeidheid van de hulpverleners een grote uitdaging. Intussen is in Frankrijk al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest. Al 162 mensen zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. 9 mensen zijn intussen veroordeeld en nog 15 anderen staan terecht. Ook Spanje zet zich schrap voor de vierde hittegolf. Die komt echt op het slechtst mogelijke moment, nu op verschillende plaatsen zware natuurbranden woeden. Intussen is al zo'n 77 hectare verwoest in de regio rond Madrid. Meer dan 31.000 mensen zijn geëvacueerd en nog eens 20.000 mensen moeten verpleegd binnenblijven. De zomer in Spanje is er nu al de warmste ooit gemeten. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek onderzoekt het parket of er sprake is van huisjesmelkerij. Afgelopen zaterdagnacht brak brand uit in een appartementsgebouw. Daarbij kwamen een vrouw en haar dochter van 18 om het leven. 8 anderen raakten ook gewond. Het parket heeft nu een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en feiten van huisjesmelkerij. En dan nog leuk nieuws voor de wielerfans. Wout van Aert doet mee aan het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Hij maakt er op 16 augustus een debuut. Het is dus de allereerste keer dat Van Aert meerijdt in een BK Gravel. Van Aert sukkelde een tijdje met een ontstoken elleboog. Hij moest daarom passen voor de Tour de France. Woensdag is hij terug en rijdt hij in de Ronde van Denemarken. Maar zijn grote doel is de Vuelta of de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus.
0: Nostalgie weer.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op enkele regen- of onweersbuien tot 32 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Krevel.
4: Nog 5 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Diekar Motorhomes.
3: Welkom.

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
2: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
1: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
2: Die van de buren.
1: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
2: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels, hè?
1: Nee, één adres.
3: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Goedenavond, dit is het nieuws van 3 voor 7. Ik ben Vrouwtje Caljon. Meer duidelijkheid over de mogelijke oorzaak van de bosbrand in Frankrijk. De verwoestende brand in de Franse regio Gironde bij het Bordeaux lijkt te zijn ontstaan op een werf. Dat heeft de procureur van Bordeaux gezegd. Volgens de eerste vaststellingen brak het vuur uit door elektriciteitswerken. De betrokken werknemers zeggen dat ze de veiligheidsvoorschriften hebben gevolgd. Intussen is al meer dan 42.000 hectare natuur in de regio verwoest. De Franse binnenlandminister waarschuwt dat de branden in heel Frankrijk nog lang kunnen duren. Want de weersvoorspellingen verbeteren voorlopig niet. De Duitse autofabrikant Porsche schrapt de komende jaren nog eens 5.000 jobs. Het komt bovenop een eerder aangekondigde herstructurering. In totaal verliezen 8.900 mensen hun job, of zo'n derde van het personeel in de regio Stuttgart. De directie belooft wel dat het resterende personeel tot zeker 2035 mag blijven werken. Porsche heeft al langer financiële problemen. De verkoop zakte vorig jaar tot het laagste niveau sinds de corona-uitbraak en de netto-winst kelderde met 91%. Zevenkamster Nafit Jam gaat dan toch niet naar het EK Atletiek in Birmingham. Dat is niet echt een verrassing, want de voorbije weken testte Jam al enkele disciplines van de zevenkamp uit, maar ze kwam nooit echt in de buurt van haar toptijden. Jam liep enkele maanden geleden een scheur in haar hamstring op. Volgens haar komt het EK te vroeg om goed te kunnen presteren. Jam werd al 3 keer Europees kampioen op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioen. En onze Rode Duivels spelen de wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in eigen land. Ze beginnen op 25 september in Rome tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. En op vrijdag 2 oktober kan je de Duivels aanmoedigen in Luik tegen Turkije. Het is meteen ook de eerste test voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 16 graden. Morgen en woensdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Donderdag blijft het meestal zonnig. In de namiddag lokaal kans op regen of onweersbuien tot 32 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafit Yam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Yam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Yam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Kuba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen komt de melding binnen via een mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Een brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. 100 reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... You.